voor stalwitten wat er te dwaan is in de regio? Zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand bij de 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl vindt alle dagen de lijste nijsreportages het waar. En ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de jong en manje te moorn om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. En daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: We hebben tijd van gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke met de eerste oren Frisianemix. Mix.

Goedemorgen, Annegerre. Ja, hij is er weer, hè. Hij zal even zien. Ja, ik knap toen nog verkeerd, maar hij is er weer. En het is alleen een stuk beter van dan dat het vier meisjes. Ik hoef raar goed bij de treppen opkomen, dus wat wil je nou meer? Ja, op die leeftijd mag je net de volle eisen natuurlijk, maar dat is wel mooi dat het nou beter kan dan dat het weer. Ja. Maar de fijn. Blauwe lucht en een wijze verte. En dat is weer een mooie opening van Jelle Dijkstra en Co de Bonema. Die komen allebei uit huis. Dan gaan we verder met Pieter Wilkers en Griet Wiersplein. Die ben ik te jaren. En mooi duet. Mooi het feestje. Best genoeg. Ja, want dat is best genoeg. Wat wil je nou nog meer? Binnen dit is een mooi live. Hier is Pieter, mooi Griet.

Ja, ja. Links een madel, rechts een madel. Dus links een mokkeltje en rechts een mokkeltje. Of een famke. Ja, maar ik krijg hoe je dat nou vertalen willen. Als dat madel in het Duits van Florian Silbereisen. En ja, die oorlogwieken dat ik in het grote huis daarin snit zie het in het ziekenhuis. Wie dat ik heel gezellig. Ja, ik zie het er net. Ik looi de meestal. Maar letterlijk mocht ik alweer rennen en straks wat. Het ging allemaal maar voorspoedig. En het weer eigenlijk heel gezellig daar. Die goede verzorging op de cardiologie. Geweldig. Maar fijn, we gaan gewoon verder met Feske. En dat is een fysiekje van Janny Brandsma. Die weet ik al dat ik er ben. Ja, nou ja. Ja, ik ben de luister, zal wel toch dat je er vast aan hoort. Ze hebben weer een fysiekje omvregen. En dat is een van Janny Brandsma. Ja, dat is een oren Janny. Dat is Janny uit Parijs. Ze hebben Feske dat destijds van Vicky Brown weer. Maar heeft het vertaald. En hier is het nou maar de titel Blue No bij mij. Nou, dankjewel voor die fysiekje, Janny. Ik hoop dat ze ervan genieten en dat de mensen wist het voor onvrij is. Dat is eigenlijk voor alle luisteraars dat ik van genieten kan.

Ja, een hele ordentje. En destijds, heel bekend in de jukeboxen, een oude bierfles van de Straatzangers. Dan kan ik even een berichtje lezen van het zwembad in de Lemmer. Want dat gaat verder onder de naam Zwem van Lemmer. Onderdeel van sportbedrijf De Friske Marden, gelijk als Zwem van Oppenjouwer. Maar deze stap kiezen we bewust voor een herkenbare naam binnen de organisatie. En dit zorgt voor meer eenheid en duidelijkheid voor bezoekers. Zo bouwen we met elkaar om een toekomstbestendige en bruisende zwemlocatie voor iedereen in de regio. Dat zei Ilse Terfstra Oenema, een locatiemanager zwem van Lemmer. Het sportbedrijf heeft de aanbesteding definitief kunnen krijgen en daarmee is de dijk vrij of het paard vrij om het zwembad in de Lemmer stap voor stap naar een leven in te blazen. Nou, hartstikke mooi dat het alle even kent. Het is soms een moeilijke zaak, maar die zwembaden, het is ook nogal een kostbare toestand natuurlijk, maar fijn, als je mag in komen te zwemmen, dan lukt alles weg. Ik geef verder mijn versje van Ernst Mos, zijn Egelander muzikanten. En dat heeft niks met baden uit te steken, maar het is wel de Badenweider Mars.

Purstekkers. Ja, dat wie vroeger dan wel wat meer in... Ja, wie was het vaker aan Purstekkers. Ik weet wel dat wij zaten met hem daar op een boerderij daarachter in het land tussen de koude met Hilton, dat ze daar turf steken. Er zit ongeveer een meter gewone groen op. Nou, een meter, misschien een hele meter. En daaronder zit dan het veen en dat weer turf. En dan steken ze daar in die gat en alle turf die ze dan op de kant zetten. En in Lietse Turkus moest het dan staan te droegen. Dat weet ik alleen nog wel. Dat weer William W. die dat vestje van je me bracht. We gaan nu verder met een country. De country van George Hamilton. De vierde. Abby Lena.

Nou, die activiteit van Doerden bleken die matten we missen, want Doerden is net meer bij ons. Maar het is een mooi vestje dat erachter litten het als het koolzaad bloeit. Maar fijn, het is net oors. Voor de kust van Laaksten, daar weer op 12 mooie een race van de Stavense Jollen. En dan denk je, ja, nou ja, fijn. Dat is ik wel, dat is ik op het 10 tier. En dat is natuurlijk ik zo. Maar fijn, er is toch wel een soort meisje daar. Er waren twee races om het kampioenschap. En de Jollen komen vanuit het hele land daar naar daar. Maar er komen van tien naar meer van die wedstrijden. Maar Stavense Jollen op 20 juni bijvoorbeeld in Oudingen, Zuidwest-Friesland. En 3 en 4 juli. Bij de visserijdagen in Staveren, 5 september in Hilton. En dat is nog onder voorwoord. Nou, in Oringenwee varen ze dus op een brek. Wil je meer informatie daarover, dan kan je op de Facebookpagina van de stichting De Staverse Jol wat meer vinden of stuur een mailtje naar De Staverse Jol @live.nl. Ja. Nou, ken alle keer voor de mensen die ten een soort van die joltje vaderij horen. En de kerst misschien ik wil mooi varen, maar ze vregen eigenlijk famkes. Want de titel van het vestje wat komt, dat is van de Sunstreams en dat past je wat bij. En dat je het meisje, vaar je mee.

Dat wie in de barrelnoten mij een feske oorde tuut voor een zoen. Nou, ik weet niet wat die tuten daar weer, maar het zou best kennen dat ze daarvoor naar de molen gaan. In ieder geval de macht van Praag en Tante Leen, die bezongen dat feske daarbij die molen. En wat ze daar doen, wat jijden we nou?

Een mooi countryplaatje, wie dit van Don Williams, met de titel You Are My Best Friend. Nou, ben ik daar gewoon een nieuw instrumentatie en het is van de jonge klostertaler en die speelt de trompetten, Gogi.

Ja, ja, vader Abraham, dat hier zit toen wel tocht, maar dat is dus net helemaal gebeurd. Alhoewel, en de piratenfestje ben wel heel erg populair geworden. Maar ja, er is, toen naar die piraten, toen kwam er een wet en die zei dat de, elke gemeente kon dus een lokale radio krijgen, of mocht dan die instellen. En nu is dat al langzaam, maar nu zijn ze de meesten van de lokale radio. Het gaat net meer om muziek, het gaat nu om het nice. Dus je moet maar eens even afwachten hoe het met de muziek komt. Maar het zit op met de tijd. Eens even zien hoeveel heb ik nog? Nog een paar minuutjes. Ja, maar ik heb ook nog een festje dat ik nog maar een paar minuten durf. En dat is een festje van Ricky King. Dat ken je misschien wel. Een mooi instrumentaal festje. Goodbye, my love. Goodbye. Nou, daar sluit ik weer aan met jou. En aan de achterkant van het nijs denk je gewoon via de tweede uur van de Frisianemix.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Tijd van gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke met de 12 uur Frisianemix.

leuk cafeetje. Daar vond Amor zijn groot geluk. En denk ik steeds weer aan dat cafeetje.

Welkom in het tweede uur van de Frisiane Mix. Ja, zit nog een echo in. Toen maar. De Beridis die weer in de eerste maar het feestje de Sprookjesnacht. En toen kwam Roos en Marie. En dat weer van de Stemmingmakers. Nou, ze hebben we weer mooi geënde. En dan gaan we gewoon terug nog een uur lang. Een tolle uur tijd in ieder geval. Ja, nou. Ja, sommige mensen die maatje hun drok. Sommigen het helemaal niet drok. Maatje hun toch drok. Maar Lies, die het ik drok. En dat we zomaar terug. Ronald Daams. MUZIEK

Ja, ja. Twee harten zoeken liefde. Een mooi versje van Romy. We beginnen even naar een hele bekende zangeres uit Afrika. Uit Zuid-Afrika uiteraard. En daarna ik nog een zanger uit Zuid-Afrika. En dat is Jim Reeves. En denken, ja, die komt uit Amerika. Maar die is later naar Afrika verhuizen. En daar viel er hem heel erg thuis. En jammer genoeg, toen hij vandaag gegeven daar naar in de andere kant van de puzzel woont, toen is zijn vliegtuig verongelukken. Dat is tegen jammer. Maar eerst even naar Laurieke Rauw. Zij komt met het versje Vergeet, om mij te vergeten.

Ja, wat een geweldige jongen die Jim Reeves. Ja, geweldig. Ik vind het prachtig. Maar ik hoop dat Jim dat ik vind het natuurlijk van der, dat ik het even draait. We gaan verder met Engelbert Humperdinck, met Release Me. En dat is op verziek van Jannie Brandsma van de Jouwer. Die wil dat aanbieden aan Jim Allier, aan alle luisteraars. En ik denk dat ze er zelf ook wel van geniet. Release Me. Nou, dankjewel Jannie van die verziekje. En ja, zo zeggen, hier is het.

Ons heimatland, wie dit van Ernst Mos en zijn Ekelander muzikanten. Ja, mijn mooie Duitsland. En dat vind dan ik Oleg Lysenko. En hij is een accordeonist en hij jouwt een benefietconcert in Jesterzee op sneeuw. Nou komen de sneeuw een heel mooie van treien om het vier uur. En dat is de belusting in de Martinuskerke op woorden 29 in Jesterzee. En Giet speciaal de opbrengst voor Oekraïne. En dus die man die te spelen is misschien beter bekend van het programma Even Tot Hier. Nou, zo best ken ik. Ik ken het programma net, maar misschien je me vol. Maar hij houdt misschien een heel mooi concert. Volgens mij is dat een accordeonist. De opbrengst van die middag gaat dus in zijn geheel naar de stichting Music voor Oekraïne. En Maitjilt financiert deze stichting de levering van ambulances aan Oekraïne. En de organisatie die hoopt op een hele goede opkomst. Nou, ik ben daar even een paar mooie oren. Nou, mooie, sorry. Nee, een paar oorlogsvestjes aan vast. De eerste is van het IJsselduo met de titel De Oorlog. En dan komt Jantje Koopmans met het vestje Vrede.

Je hoort het op de radio, dan zie je het 's avonds op tv. Het is een wereld vol problemen, vol agressie en geweld. Het is een wereld zonder liefde, wordt de mensheid uitgeteld. En dan denk ik wel eens,

heel stil voor me heen. En ik bid aan onze Vader, dan ben je nooit alleen. Maar geef aan deze wereld de wijsheid en de kracht, dat mensen zich bezinnen, u heeft haar toe de macht. En dan weer.

oorlog zonder angst en zonder pijn. Waar de mensen heerlijk leven in liefde met elkaar. De illusies van mijn dromen, mijn God, was

0: de passelijk vestje voor de soldaten en de famkes die naartoe zitten. Misschien die soldaat nooit weer waarom zeggen. Twee van de Sunstreams. Johnny Cash is de volgende jonger, een mooi country vestje met de titel I Came to Believe.
1: I couldn't manage the problems I laid on myself, and it just made it worse when I laid them on somebody else. So I finally surrendered.

Ja, steken wat plaatjes over de oorlog. Het is een juiste wie de herdenking en nee, juiste wie het feest van de bevrijding. En daarvoor de dag van de bedenking van mensen die het alle sneuvelen binnen. Maar dat past nog wel in dit programma, neem ik gewoon. Het volgende festje is, het is geleerd even zeggen dat het laatste festje de duizenden paarders weer van Onsen had. En de grenssoldaat van Ompie Courier. En I came to believe dat weer van Johnny Cash. Dat heb ik al ook al verteld. Ik kijk naar een paar hele oude die ik bij de oorlog jaren. En hier is Willy Derby. Dat is een hele oude opname uit 1940. En hij bezong het lied van de Gribbebergen.

Prachtig, mooi. Johan Sutter hen lent en Luciana Pavarotti mij undi felice. Ja, een felicitatie aan iedereen. Maar in dit geval speciaal aan diegenen die dit oorleven hebben. En daarvoor het lied van de Grebbeberg. Maar misschien het is zo dadelijk tijd. Ik zit hem in de laatste plaatsjes hier en even om te kondigen. Maar eerst even Eleni en Ludwig en dan schijnt hier mond zo hel. Dan schijnt de maan zo scherp. En ik zie wat er dan nog achterom komt. Maar ik denk dat haast het laatste vers is. In ieder geval, tegen dank voor het luisteren. Ik hoop dat we er weer in van genoten hebben. Ik van de laatste versjes. En graag, want na je week. Ik ben blij dat het juist weer als het goed gaat is. En ik hoop dat het ik nog schoft zo bloed. Graag. Ja. Nou, ontjern, ontjern, ontjern, ontjern. Hier is nog even Leni en Ludwig. Hoi, hoi.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Nationale zaterdag gebeurtenis.
3: Wauw.

0: Dus er is een hele goeie man. Welkom, daar ben je weer. De gezellige sneuntemoorn.
1: Dit is de gezellige sneuntemoorn, met Anne de Jong.
2: Goeiemorgen.
3: Hoi.
2: Goeiemorgen.
3: Koffie.
4: Het is best genoeg.
0: Ja, zat ik al zei, en al luisteren, een hele goede morgen. Welkom bij de gezellige snuinte maand. Je hoort Jochem Aaien van het jaar 2027. Ja, na een week er net te wezen. We hebben er weer even. Jochem daar helpt. Anne en Johannes, bedankt voor de oername van het programma van vorige week. Nou, ik had even luisteren. Ja, het was wel een feestelijke uitzending, die 600. Koffie en gebak en gast en aaltje wie er echt naar. En de voorzitter van Historisch Kijkfeest van Sleerweder. Die had je me heel wat verteld. Hoe het feest op 6 juni komende maand. Belooft een heel spektakel te worden. Ze dan ook mooi water bij Hell No. Nou. Nou, wat geven we dan? De gebruikelijke items komen voorbij. De plaatsen zijn verhaal, het waarbericht. Dubbele cappuccino. Drie Duitse platen te de Twarde Sneuwen. En vier nummers uit de top 100 van Jochetje en Suisse Santer. De nummers 28, Santer, de 26 en 25. Die komen als ondanks van het programma voorbij. Dus je geeft een agenda, wat is er te beleven, Joert? En er is ook weer van alles gebeurd, ouder rond de week. Vorige weekend, er waren 1000 kaaiers. Die trokken, dat we vorige week snijden, dat we trouwens waar net zat, denderend, maar er waren toch een heel soort meisjes die trokken door de landschappen van Gasteland. Tijdens de Gastelandse wandeltocht en het thema weer verborgen pareltjes. En Ruijs Spannenburg weer daar ik live bij. De medjes van in het programma van Johannes, Ruijs Spannenburg Sport. En Henk weer op locatie en Johannes weer op locatie en Nieltje Djerre. Nou, dat doe je een heel spektakel en Iris van Radio Spannenburg die weer ik hier of die weer daar ik bij het evenement en die spruit ze met de voorzitter Richard van Vijg. En zij vragen van de hoeveelste editie weer dit?
5: Dit is de 21ste editie. En we proberen iedere jaar ook weer een andere route te doen. En dit keer is het thema de verborgen parels. We lopen dit keer veel langs gebouwen, bijzondere gebouwen hier in Gaasterland. En natuurlijk ook langs bossen en heiden of al het mooie landschap van Gaasterland.
6: Waarom heb je besloten om mij te doen?
7: Nou, ik dacht het is wel leuk. We binnen mijn groepje dames en die duiken nou wel gefut. Maar we rennen even gezellig met 6 vriendinnen. En dan kunnen we onderwijs mooi even een beetje bijkletsen. En dan rennen we leuk even.
6: Hoeveel kilometer lopen jullie vandaag?
8: 40.
6: En hoe hebben jullie je voorbereid?
8: Heel weinig. Dus de eerste blaar die is al aanwezig.
6: Hebben jullie ook tips tegen zere voeten of blaren?
9: Gewoon rustig doorlopen. En als je ergens last van hebt, meteen iets aan doen.
10: Belangrijk is naadloze sokken. En als je het vijvert, kun je je voeten alvast van tevoren insmeren met vaseline.
8: Verder wollen sokken, dat is een must.
11: Als het heel zwaar wordt, even een dropje op zijn tijd. Helpt ook.
5: We lopen ook echt voor het goede doel. Hè? Ja, de geschiedenis leert dat mensen vinden het leuk. Het is natuurlijk een heel mooi gebied hier in Gaasterland. Waar niet iedereen geweest is. En ik denk dat wel aanspreekt. Het kost niet te veel geld om mee te doen.
9: Vorig jaar hebben we het ook wel gedaan en 2 jaar geleden hebben we hier ook meegedaan, denk ik.
6: En wat vinden jullie zo leuk aan deze wandeltocht?
11: De omgeving, vind ik echt heel mooi.
12: Ja, lekker door de natuur. Ja. Ja. En kleinschalig, dat is ook wel heel lekker.
6: Wat binnen jullie hier aan het doen?
13: Limonade om het verkeepje.
6: En waarom doe je hem dit?
13: Nou, want we willen net dat meisje een uitdroegje.
6: Zit je hem hier de hele dag?
13: Dat net, maar we zijn best nog wel lang begonnen.
6: En ben je er al volle meisje best om limonade te keepje?
13: Ja.
6: En wat vinden ze ervan?
13: Leuk.
6: Wat denkt u dat deze wandeltocht nou speciaal maakt in vergelijking met andere wandeltochten?
5: Maar ik denk dat ja, dat hier het mooie gebied, de locatie hier waar we weglopen en dat je gelijk in een mooie omgeving bent. En dan proberen wij ook altijd muziek, live muziek te hebben bij verschillende gelegenheden. Ze krijgen onderweg een appel en ze krijgen nog wat worteltjes en dat soort dingen. We proberen het zo leuk mogelijk te maken.
6: Wat vinden jullie van de sfeer onderweg?
12: Ja, leuk. Ja, het is niet heel druk, maar wel leuk. Ja.

Nou, ze doen het thuis vorig weekend hier in Gastelum. De Gastelumse wandeltocht. Nou, en de Jasperine de Jong. Maar de wandeltocht, de wandelclub uit Njortjen, zo'n 60. En misschien is het ook wel even leuk om even te wandelen. Zet de auto in je lemmer dus. Zet de auto bij de parkeerterrein. Wist eventueel naar het Woudengemaal. En dan wandelen ze even naar de oldtimer dive van Vakgarage Aukema in de Lemmer. Daar begint straks om 10 uur een evenement dat kerst de oude auto's beschermt, want Vakgarage Aukema is gespecialiseerd in onderhoud en reparatie van oldtimers organisatie. Die organiseert daarom een dag waarop bezoekers verschillende klassieke auto's van dichtbij kennen beschermt. En tijdens het evenement zijn er ongeveer 20 voertuigen aanwezig. Nou, en er is een historische auto van de ANWB die kerst er ik beschermt. En de taggangers vergezen bezoekers die kennen gedurende de hele dag kennen die er langskomen. En dat het is van 10 tot 4 uur. Ja, en juist er is de nieuwe single van de Rolling Stones uitkomt. Hier even, er zijn eigenlijk 2 singles uitkomt. En ben de voorlopers van het nieuwe album, dat is Foreign Touch. En die komt op 10 juli uit. En een van die singles die uitkomt binnen is deze In the Star van de Rolling Stones.

0: Radio Spannenburg.
1: Humor time.
2: Een aantal vrouwen zaten gezellig bij elkaar en spraken natuurlijk over de slanke lijn. En volgens mij ben je iets afgevallen, zegt de ene. Nou, dat mag ook wel, antwoordt de andere. Ik ben op zo'n speciaal dieet geweest. Je weet wel, alleen rood vlees en sherry. En in 3 weken tijd ben ik 200 euro afgevallen.

0: Ja, Annette Niekamp hier op Radio Spannenburg uit 2013. En dokter, wie het nummer? Juster is het eigenlijk, heb ik gehad. Bokkenpop. En Joen is ik weer wat. Juster weer een kindermedje. Meer voor de bijna zijn. En een bingo weer. En Joen, dan is er... even zien, wie ben er? Een DJ Nicky. Lorenzo ieder en Papa Di Grazie ze spelen daar. En ik meet er nog wat weer. Een Beat Rockets of zoiets. Maar en de entree is in jongetje euro. En hoe laat dat het begint, dat zoek ik zo. Oh ja, jongen euro. Dan is de tenten weer open en dan bij... Ja, dan kan we los op de muziek die er dan onwijzig is, spelen wordt. En wat ik maar... Even zeggen, het volgende, dat gaat even over... daar gaan we even naar de Lemmerta. En daar is bij de Welkoop, daar werkte Sibbele, die gaat een carrière switch maken. Als waarman bij Omroep Friesland en Radio... RTV Spannenburg, zou ik het eigenlijk zeggen, want we zijn nu televisie er ook bij. Dat is alleen en dat is op een app die ik hem download uit de Play Store. De app van Radio Spannenburg, mooi. Televisiebeelden erbij. Ik zit er maar even Radio Spannenburg, die sprutst in mijn Sibbele. En zijn collega's.
1: Het is de laatste werkdag van Sibbele. Hij zeilt na 38 jaar een grote carrière switch maatje.
2: Nou, de plan binnen dat ik per 1 juni bij de omroep begin. En daar ga ik een opleidingstraject terug. En dan zal we zien dat we van mijn hobby echt het werkmaatje kennen. Dat is al de bedoeling.
1: En waar komt die interesse savoy van het waar?
2: Ik ben 12 jaar, jongetje 29, een beetje verder wat ik ben. Toen hij mijn sneeuwstwaar

0: dure persoon. Die heeft tijd voor je. En als je in de boot bent, dan kost ik alleen nog voor een bakje komen.
1: De eerste werkdag kwam er iemand bij me en die zei, was ik een heervurk inpakken. En toen heb ik hem anders even omgezien. Ik denk, dat je alle dagen zeg, ben je gauw bij. Want heervurken inpakken verzeil op een gegeven moment. Dat viert ik nooit weer.
2: En toch best bleu.
1: Ja, ik heb na de tijd toch nog eens wat aparte dingen inpakken moeten. Maar ik heb me al plezier in.
3: Ik heb 26 jaar met hem werken.
2: En hoe wie dat om met hem te werken?
3: Nou, fantastisch. Dan kan je gewoon net een betere collega wensen.
2: Is hem nou ook een heel soort mis?
3: Uiteraard. Dit is wel even een denkje, dus het zal wel wennen wezen als wij net meer werkje te geren.
1: De reacties, daar word ik stil van. Eigenlijk word ik er stil van. Men zei wel dat ik aardig praten kan, maar hier word ik stil van. Dat meisje in de winkel, ik heb pad opzietje. Ik heb per trend gezien en ik zal ook helemaal trendje litten. Maar ja, we zijn maar mensen, dus dat is het mooie.

0: graag eens willen slaan.
1: Helaas zal de stormdepressie morgen opnieuw zeer guur weer brengen. Met talrijke buien en veel wind. En nog steeds te koud weer voor de tijd van het jaar. Alsjeblieft, niet schieten op de weerman. Hij

Ja, het lijkt wel wat op Dolly Parton en deze muziek van Emily Ann Robertson en Wool Lottle Tank. En dat is een uitgebracht plaatje. Ik weet net om juist de voice gezond. Nou, de winnaar is bekend. Hij komt er ergens uit Achterhoek waai. Hij heet Ruben Hillen. En het nooit een eigen plaat maken. De winnaar van The Voice 2026. Second, dat is de titel. Then I have the double cappuccino. Twee nummers van Rod Stewart. I've got

0: De dubbele cappuccino voor deze sneuende Jochen de Maaier. Je bent van nummers van Rod Stewart en de Baby Chain. Het jongetje draait achter je en je nou. En daarvoor gingen we Crazy About Her uit 1988. Ja, Rod Stewart, hij heet eigenlijk voluit Roderick David Stewart. Hij is geboren op 10 januari 1945 in Londen. Dus hij is al aardig op leeftijd. Ja, zijn carrière die begon in de jaren 60 als straatmuzikant. En hij had een heel soort hits maken. Onder andere Do You Think I'm Sexy en Tonight. Tonight, The Night. Die nummer die hem nou krijgt voorbij. Kom maar, nou, dat zou hier de dubbele cappuccino van deze snuwen. En Joert en ik, de Almere fietstocht. Die wordt voor de 58ste keer georganiseerd. De tocht die is een bekende tourklassieker in Friesland. En trekt jaarlijks een soort deelnemers. De organisatie is in handen van de fietsclub, de RTC Rally uit Snits. En de startlocatie die bevindt zich bij de Veemarkthal in Snits. Ik weet net, ik denk wel dat ze van start binnen. In ieder geval de 150 kilometer. Dat is nog eentje van 150 kilometer. Ja, en de fietstocht gaat langs diverse verschillende Friese marren. Nou, misschien komen ze. Ze zullen hier vast in Bolk. Ik wil voorbij komen. Even zien wat er nog meer. Je hoort de opening van het waterpartseizoen bij de Slettermaar, de WSV in Bolk. En dat begint aan al 11 uur. Ben je welkom bij het clubhuis. En dat is bij de Slettermaar. En het volgende gaat even over volkstuin. Een volkstuin hebben is leuk. En de kerst er lekkere frisse green van. Groeilitten van eten. En dat neemt ik een mooie vrije tijdsbesteding. Hier in Balk is ik een volkstuin. Maar in Sint-Niek is er ik in. En er is al 20 jaar lang is Rinus Waterlander bezig op zijn eigen moestuin. Daar in Sint-Niek. En hij is mijn pensioen. Hij had oors ik net zo volle te doen. En hij er eigenlijk elke dag ieder wel op die moestuin te vinden. Siska van RTV Spannenburg, die zocht Rinus Waterlander even op.
1: Ik vind het mooiste, dat is mijn hobby, mijn tijd. Ik gebruik geen spuitmiddelen, dus het is biologische gringen. Dan weet ik ook wat ik eet. Dan weet ik dat het gezond is. Het is nou mooi waarde voor. Ja, het is mooi alleen. Ja, beter. Ja, met meer water. Het is hartstikke droog. Dat zie je wel. Dit is poeier. Nou, er zit weer water in. De tuin die begint nou krijgt. Nou, dan moeten we nou alles erin zetten.
2: Ja, want jou ben je wel vaak te fietsen, heb jij het?
1: Nou, om de aai wel. Met een gast was het een beetje bij horen. Was zo, ja. Ja. Een gouden tip. Dan moest het van tevoren bewerken. Dat er een mest in heeft. En dan kan het zaaien. Maar zo zorg je dat je er wat in hebt. Als je ook niks te eten krijgt, dan groeit het ook niet. Maar dat is met de planten hetzelfde. Als die niks krijgen, dan komt er ook niks uit. Die groen moet bemesten. En dit is zo'n groen, dus er moet een soort mest in.
2: En is nou dan in maaien echt de belangrijkste periode dan voor de oogstjeren?
1: Nou, de belangrijkste niet. Maar nu kan je op dit moment een hele bult zaaien. Het is nu de tijd om te beginnen. Nou, de tijd dat nodig hebt om te riepen. Dat is voor elke plant in dat oos. Nou is het begin van een heel soort dingen. Dat is wel, hoeveel dat er nou al in stijgt. Zo, daar zijn tomatenplanten in. En komkommer aan de rechterkant. Snackkomkommer en een gewone komkommer, een hele grote.
2: Maar jou heb je nog ook kleden op hoor.
1: Ja, dat is om een zin, die is te scherp. En dan zo die bladen zo dan verbranden.
2: En ik zie ik nou verschillende, ja, hoe kan ik het nemen?
1: Ja, dat is elektrocultuur. Dat jouwt energie. Dat haalt energie uit de kosmos en dat giet de groen in. Dat jouwt die plantjes energie om te groeien. Ik heb wel zo op zich op internet. Dit, die heb ik op een kast zet, een heel dikke. Dat die hele kast dat ik heb. Maar dat gebruik je verder niet in, nog ik.
2: Zo gek is het. Jij bent proefpersoon ervan.
1: Nee, ik ben experimenteren maar. Ja. Ik gebruik geen spuitmiddelen, dus ik zie jezelf dingen. Nou, bijvoorbeeld voor de herpels is het Vitafstra. Dat is een bekende herpelziekte, maar dat spuit ik met heermoes. En dat zie ik zelf. Dat is een plant die groeit overal. Eigenlijk in de bermen het beste. Ja. En dat zie ik het bijmeke, dat kakest. En dat doet wat groene schepen bij terug. En dan krijg je het spuitje.
2: En dan bloot het biologisch?
1: Dat is net giftig. En dat voorkomt bij schimmels.
2: En waar is een echt jouw dwaan in de tuin?
1: Dat is mijn broer. Die zit al hier naast mij.
2: En helpen je moedeling ook ik dan?
1: Nou ja, mijn planten zijn wisselend. Maar voor de rest moet het hetzelfde. Want mijn broer die helpt hem. Het is een lied band, dan zijn je daar altijd mee bezig. Hij leert het een mooie.

0: Jongetje, Santa weer uit een grote hit van Lynn Anderson en The Rose Garden. Nog even ongevuld op de tuin. Joet is er een stekje ruilbeurs in Oudemarm. En dat is in het Mar en Klif op de Brink, nummer 4. En het begint om 11 uur tot 4 uur. En ja, dat kan je net betalen met geld of zo. Nee, dat kan je ruilen met plantjes, stekjes, jonge plantjes of siertjes. Dat kan u te wisselen worden. Bezoekers die kennen dus over het algemeen plant meenemen. En deze ruilen voor orensoorten. Dus dat is dezelfde soort plantnest die het oer binnen, die het wat overtallig binnen bij die cel. Dan kan je die meenemen en de henne gaan. En dan kan je misschien wel wat oors rondkrijgen. En ja, hij heeft hier niks te ruilen. Dan kan je altijd even een bezoekje brengen om het maar en kleef. Dus dat straks om 11 uur. En dan durft dat van een beetje fjouwer oren.
1: Radio Spannenburg.
2: Hallo luisteraars, ik ben Annette Robben van Upstairs. En onze nieuwe single, I Still Carry You, wordt de turboschijf bij Radio Spannenburg.

Wie opstelt de turboschuif hier op Radio Spannenburg? I Still Carry You. En wie komt deze titan, maatje, we naar turboschuif bekend? Nou, het eerste uur zit er bijna weer op. We gaan op naar het Nijssel 10 uur. En dat doen we met Arie Kuipers. Zeg die blonde, dat is de nieuwe plaat van Arie Kuipers. En Arie Kuipers is een van duo De Zware Jongens. Tot nooit zien.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon. Later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Hoe laat is het?
3: Tijd om op te staan!
4: De Nationale Zaterdag

0: waren weer de klanken van de George Baker selectie. My Beautiful Rose. En dat kwam uit. Ja, schuur hem heen.
1: 1977. Dit is de gezellige Sneuntemoorn. My Anne de Jong.
2: Goedemorgen.
3: Hoi.
2: Goedemorgen.
3: Koffie.
4: Het is bijna
0: luisteraars, een hele goeie morgen. Welkom bij deel 12 van de gezellige Sneuntemoorn op deze 9e mei van 2027. De 4 minuten naar de klok van 10. Ja, we begonnen het 12 uur My Beautiful Rose van Job Baker. Nou, dat is even een mooie oorleiding om morgen die mem. Of score mem. Even een blomke te jagen. Of een roos. Want het is morgen memmedai. En luister je morgen even naar Ruijs Spanenburg tussen Elven en Tol. Nou, muziek bij de koffie. Ik ben al in mijn plaatsje. Dan komt al het wutje mem of moeder in voor. Maar dat terzijde. Nou, wat hebben we nou? De plaat is een verhaal van Bart van Leeuwen, Barbara van Jan Lolke, Trui Duitse platen en jouw nummers uit de top 100 van Jointje Sojensander. 8 door de zon, door de zuid, door de 24, die komen voorbij. En nog een nijnummer. Nijnummer van Mrs. and Mrs. Zuid Nijmarm. En misschien hebben we aan het eind van het programma nog wel even 10 uur voor nog een nijplaatje. We hebben al even een nijplaatje die komt. Wie vorige week aan, vorige week vreten, weet wel lekker waar. Het weer juist trouwens, ik lekker die, hè. Want ja, dan is het wel een beetje warm en dan is het wel wat frisser. Sinds is het nou ik lekker, maar vorige week vreten, weet ik, een lekkere warme dag. En wint wat meisjes op de fiets. En ja, toen weet ik, voor je is vakantie. En ze winnen ik weer aan het varen in de Luts. En zit nu wel lekker op het terras. En RTV Spannenburg, die... ja, die week even op paard en die vroeg in balk aan de volgende vraag aan enkele toeristen.
5: Wat vind je van Friesland?
6: Ja, maar mooi, veel water.
5: Ja?
6: Ja. Alleen het accent vind ik verschrikkelijk.
5: Een beetje rond aan het varen met z'n allen. Nou, gewoon even lekker naar balk. En we waren ook eerst naar Sloten geweest.
6: Dit is voor de eerste keer dat we hier in Friesland zijn.
5: Je hebt niet echt van die dagen dat het zo warm is hier in Nederland. Het is nou eigenlijk weer voor het eerst.
7: Zwemmen, genieten. Zo'n, ja, dat is het eigenlijk.
8: Het is al heel erg wennen, want u doet niks in Samadrok. Dus we moeten even schakelen. Hier de lange broek om en ik mocht van de baas eigenlijk in korte broek om. Maar ik zou niet trekken naar meer. Ik kloon me om.
9: We hebben net een rondje gefietst met een tandem. En dat vond mijn vrouw verschrikkelijk.
10: Best wel een uitdaging om samen te fietsen. Want ja, je hebt toch inderdaad een wiebelende partner achterop... wat ik niet echt bepaald gewend ben.
9: Het is toch net alsof je iemand met hulp die hulp nodig heeft bij je hebt.
10: Ja.
9: Hè, schatje?
8: Och, tot nu is 4 of 6. En dan hoop ik dat ik even niet in het dwang ken op het terras. Ik nou wel zin niet.

Een gezellig nummer van Alexandra en Henk Kroes. Friesland, Friesland. En trof Friesland gaan komende week de Elfsteden Tocht de Wandelaars. Volgens mij beginnen ze om tientje met de tocht om de Elfsteden te bedwingen. Per voert, ja, kuieren. Hier is de Elfsteden Tocht langs en dat is ongeveer 4 dagen. En ja, komende tientje dan beginnen ze in Lauwerd. En het is dus de weekend hemelvaart. Dus dat weekend betekent ik vaak de Elfsteden Tocht voor de oldtimer. Oldtimers, die doggen dat dan meestal op sneeuwen en dan op vrijdag dan maatje ik al een tour terug Gasteland en dan komen ze meestal hier ik terug Balk en hele oren plakjes. Dus, en dan komen de sneeuwen beginnen bij alle Elfsteden langs. Nou zat ik in het begin van dit tweede uur al zei de nieuwe single van Mrs. en Mrs. uit Nijmarm, Frederik en Trientje. Hospice, my seventh garden.

0: Mannen.
1: Ja. Lekker een prutsen, jongen.
0: Humor-time.
2: Jan en zijn vrouw Miet hebben een avond knallende ruzie. Uit woede gaat Jan vroeg naar bed. Hij legt een briefje op zijn nachtkastje waarop staat... Miep, wil je me morgen om 7:30 roepen? De volgende morgen wordt de man om 9:00 wakker. Er ligt een briefje op zijn nachtkastje waarop staat... Opstaan Jan, het is 7:30.

0: Danny Kanters, hij slaapt vannacht wel even op de bank. En dat kwam uit wat is een zandje.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Iedereen zit maar aan mijn hoofd te zeuren. Die kleren die je draagt kunnen echt niet meer, zeggen ze dan. Je das is te groot en met dat kraagje kun je al helemaal niet meer rondlopen. Die mensen vragen zich vervolgens af waar ik de afgelopen 20 jaar heb gezeten. Zo ouderwets loop ik erbij. Ja, en ondertussen geven ze zelf kapitalen uit aan versleten kleren. Maar ja, dat is nou eenmaal de mode, zeggen ze. Of neem de auto nou eens waar ik in rijd. Ik zou eens naar downtown New York moeten gaan om te kijken in wat voor auto ik echt zou moeten rijden. Liefst een blauwe Continental, vertellen de meeste mensen me. Maar eerlijk gezegd kan het me helemaal niks schelen. Nog even en ik moet in een oranje broek en een roze trui rondlopen. Dan zie je er pas echt hip uit, hoor ik ze nu al tegen me zeggen. Nou, mij niet gezien. Laat ze maar kletsen in al die tijdschriften over wat in is en uit. Dat gebeurt al jaren en dat zal altijd zo blijven. Neem nou bijvoorbeeld muziek. Elke keer is er weer een of andere nieuwe band waar iedereen het over heeft. Of een nieuwe rage. Dan is het weer funk, een week later punk. En op een ander moment is het oud spul dat opnieuw ontdekt wordt. En inmiddels heeft iedereen het dan over het zoveelste nieuwe geluid. Maar voor mij klinkt het allemaal hetzelfde. Hoe je het ook speelt, voor mij is en blijft het gewoon rock'n'roll.

0: to me.
1: Ja, dat was de bijdrage van Bart van Leeuwen. En dat was een nummer van Billy Joe uit 1980. It's still rock and roll to me.
2: Radio Spannenburg Waberjocht. Met Jan Lulke van Ommen.
1: Ja, het is tijd om even over het water te hebben. Onder de lijn heb ik iets waar, man. Jan Lulke, goeiemorgen.
3: Een hele goede morgen, Anne.
1: Ja, het, wij zouden weer even over het water hebben. Het is ook zijn er buiten, joh. Ja, kom maar wat wolkjes zeker.
3: Ja, het werd wel het werd wat minder, maar dat hebben we elke dag in de nota. Dan komen er weer wat stapelwolken en dan werd het allemaal weer even, werd het weer even wat los.
1: Ja, nou ja, goed. Juster weet ik een mooie dag om even een lekkere uit fietsen en samen. Ja, ik hoop dat het dit weekend toch ook nog een beetje mooi is om de fiets te pakken.
3: Ja, nou, dit weekend liep het nog net zo raar, vooral Joert net. Morgen werd wij wat minder. Nou ja, dan hebben men eigenlijk het dieptepunt van de week. Nou ja, dan gaat het langzaamaan weer wat omheeg. Oh. Ja, het kwakkelt wat rond de 15 graden heen.
1: Ja, zeker. Nou, zet het maar even op een rijtje voor de komende week.
3: Als wij zeggen naar de actualiteit, op volle plakken, ja, is het best wel wat zinnig. Er komen wel steeds meer wat wolkenveld, maar dat hebben we nodig elke dag deze week. Temperatuur op dit moment rond de 15 graden. En die zal, joh, staat met hier nog wel even wat trots stijgen. Als wij Schengen, nou wat de komende dagen doggen, dan zullen we eerst naar Joet. Joet, ja, liet het nog net net zo'n rare dag. Het is een afwisseling van wolken en zinnen. Van de morgen komt de zinnen de roeren langzaamaan steeds meer terug. En bij u zal wat stapelwolken ontstaan. En ja, dat begint wat samen te klonteren. En dan wordt het wat meer wolkenveld. Ja, zo begint het toch wat. Ja, wat meer, wat anders had ik al wat meer bewolking, maar de zinnen het echt wel nog macht joert. De wouden is zwakker tot matelijke eerstelijke wind en het wordt zo'n 16 tot 19 graden van de morgen. In het kustenwatergebied laat het kwik een stukje leger. Vermeden dan bloedt de zinnen er wel tussen Troskien en naar de kinderen waar de midden raakt, het wel steeds meer wat bewolkt. En letter in de media, dan breiden opklaringen daar weer wat meer uit. En ja, het is wat onzeker. Maar het ken ik zomaar eens wijzen. Dus als ik het de laatste model kom, dan krijg ik binnen. Dat je toch, dat het zo'n beetje best wel eens in grote lijn bewolkt kan bloeien. En dat is toch oors dan dat we eerst zien tocht. De zwakke tot matige wien wordt uit richtingen tussen Noord en Eerst. En het wordt zo'n zandje graden in het kust- en watergebied wat kouder. Joen klaart het flink op. En zelfs nu liep het in het eerstelijke pad van de provincie bloed de bewolking. En ja, de geleidelijk noordoostelijke wind trekt aan zee aan tot vrij krachtig. En de temperatuur niet dalen tussen het 5 en het 10 graden. Morgen dan, ja, dan wissel je stapelwolken en zin ook weer oud. Maar de meeste wolken toch wel weer bij u's. En letter in de media keert beeld wat en krijgen wij juist wat meer zinnen. En bloed in elk geval tot de juntie droeg bij een OC kreftige wien. En ja, het is denk ik zo'n graad of 14, 15 morgen. Ja, als we dan zeggen naar de menje, liep het net warmer te worden dan een graad of 11 bij u's. En voor de dag en de naai, dan liep het de temperatuur toch wel wat op te rinnen. De maximumtemperaturen die dan weer opkomen tot de 16 graden. En de wolken en zinnen, ja, die wisselen ook weer oud. En soms op een passage van een zwakke storing valt soms een beetje rein of een bui. En tussentrog binnen er echt nog wel lange perioden, waarin de zinnen er echt nog wel steeds mooi terug in komt. Dus ja, het, als ik het nou zo even samenvat voor deze komende weekend, dan liep het best wel redelijk te worden. Het is net de hoogstaande temperaturen. Dus als we zeggen naar bijvoorbeeld de Tiesi, dan wordt het een graad of 14, 15. Wij zijn zo'n 15 graden en dan hebben we best wel eens wat kans op wat ruimwetter en wat meer bewolking. Hemelvaart, nou, ik een graad of 15. Ik geregeld dus even wat ruimwetter. Maar vanaf vreed, dan liep het de stijgende lijn toch wel in te zetten. Maar de temperaturen die steeds verder oprinnen. En nou, de 16 of 17 graden.

0: Nanetza, geweldig. Dat is de Aurone Jern volgens mij wel aardig een trend aan het worden. Vaak het hemelvaartsweekend valt wat oud en dan richting de Pinksteren knapt het wel wat op.
1: Ja, nou fijn. Goed, Jere, weer even hoe het dan zich ontwikkelt of ontwikkeld het.
0: Dobber, komt helemaal goed.
1: Oké, goed weekend. Hoi, hoi.
0: Goed weekend, Anne. Hoi, hoi.
2: Die Deutsche Leute Top 3.

0: Voor die galijn van Roy Black, het jongetje 64. Dat we hier van de draaienummers van de Duitse top draaien. Daarvoor hebben we nog Peter Maffay, My Do, het jongetje Santig. En we begonnen dit kwartal, of draait al, met Matthias Koster met Eine Neues Leben. Was is hier? Nou, even een agendapuntje, dat is misschien wel interessant. Even voor de folkliefhebbers, folk muziekavond. Mai de formatie Mus. En Mus die komt weer uit Stienswaard. Die besteedt uit vier muzikanten die de folkmuziek spelen. Tijdens het optreden brengen ze een tribute aan de Dubliners en de Futures. En de groep die maakt het gebruik van instrumenten zoals gitaar, banjo, fluiten en nog een instrument wat mij net boot Rijn of zo. De band die besteedt al 4 jaar. En viert het jubileum met een speciaal programma. De kosten zijn $1,50 per persoon. En bent verkrijgen via Papagenohuis Friesland. Via de website. Dus dat doen in Papagenohuis. En begint om 8 uur. Nou, we hebben het daar om. En vier nummers uit de top 100 van Jontje 66. Ja, omdat ik er vorige week in het weer heb ik geen nummers uit de top 100 van Jontje 66 draait. En die week ervoor ben we eindigen bij nummer 29. We gaan verder met nummer
1: 28.
0: En dat is Pussycat in Georgia.

Ekkere zal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekend. Sneun om half uur.

0: Ja, we zijn bezig hier in de gezellige Sneuntemorgen. Elke Sneunt draaien we vier nummers van de uit Njontje 66. Die het de populairste in Njontje 66. Een top 100 is toen dat die het samenstelt. Hoe de verkeep van bepaalde nummers die toen dat die het uitbracht binnen. En dit weer nummer 24, Frankie Valli en de Four Seasons, my December 1963. Oh, what a night. En daarvoor hebben we Julie en Claire op 26, my This Melody. En Rosie en Andres, my love op 26. En we begonnen bij Pussycat met Georgia. Nou, dit weet dan weer de gezellige Sneuntemorgen. Iedereen bedankt voor het luisteren. En ik heb nog een nieuwe plaat voor je. De nieuwe single van Neil Diamond. Ja, Neil Diamond. Die had ik wel wat nieuws uitgebracht. En dat heet Wild at Heart. Ik zou zeggen, good weekend. En een gezellige moederdame. En een goede hemelvaart. Dat nieuwe week. Hoi.
1: One side of me is warm and quiet. The other side runs hard and cold. Part of me is plain defiant, loud and rowdy and hard to hold. Thought it was 'cause I was just a man. Now I know it's just the way I am. Wild at heart.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is het Spannenburg Nijswiekijn met Doutzen van Gosliga.
2: Welkom bij het Spannenburg Nijswiekijn van Sneun Jochem Maaien. Ik zul je hem deze oren meenemen in het Nijs van de Frieske Marren. Dadelijkse onderwerpen van deze uitsturing. Mano is Burn Rubber on Me van de Gap Band.

0: Nijs, Waar en Eftegroen. Dit is het Spannenburg Nijswiekijn. Met Doutzen van Gosliga.
1: Goedemorgen, het is 10 minuten naar 11 en van harte welkom bij het Spannenburg Nijswiekijn. De krijg het Nijs uit de regio. Bij voetbalclub VVU het Jitskenhuizen begon het als een grapje. Doet ze haar inscroon voor de competitie Wedstrijd van je leven van ESPN. Als het dwarpsclub tochten ze net volle kans de meidjes, maar te elks vernuivering steden ze intussen in de top 10. Dadelijk juist hoe dat baat is. Via dit oeren omtinken van verskate evenementen in de regio, leefhouders kunnen haar hert ophelje op de classic oldtimer dij op een lemmer. En Van de Jong vindt in het Café Het Ziel een nieuwe editie van Muziekcafé De Jouwe Plak. Wils weten wat er verder te dwaan is dit weekend, blijf dan luisteren. En het waar, Joet kennen we voor eerst nog even genietje van de zinnen. En de temperatuur bloeit zo rond de zandje graden. Let erop, Joen, zit het wat alcoholje. Dadelijk om jou vertolven krijg je de details wietwijdig van waarman Jan Loken van Ommen. Maar nou eerst Walk on the Wild Side van Lou Reed.

0: Dat wie toontje lager, maar net als in de film. Probeer je kindelty, tochten ze bij VVI Jitskenhuizen, maar nu komt het wel heel dichtbij. Morgen krijgen ze van de ESPN te jaren of ze de wedstrijd speel je mij het, zijn oud profvoetballers, die het live op televisie te zijn waar ze zil, ei maaien, inclusief live commentaar. Ik praatte met de trainer van het team van VVI. Ik sprak met Jillis Posma, trainer van VVI 2 Jitskenhuizen. Je hebt bijzondere nijs gekregen, heb ik begrepen.
1: Ja, dat hebben we zeker.
0: Vertel.
1: Kijk, ik zal maar even bij het begin beginnen. Nee, ik hing dus op, jong, VV 12 voor de actie De Wedstrijd van Je Leven bij ESPN. En ja, dat begint dan eigenlijk een beetje als een grapje. Van nou, voor sure, het wordt zo wel leuk wezen. Maar nou ja, ik probeer wat stem te winnen. Dus ik heb hem een keer op Instagram zetten van VV. En na een week of twee kregen we een mailtje dat we bij de laatste 100 zitten. Nou, dat is hartstikke mooi. Dus dan denk je, nou, misschien kijk ik maar eens even wat vrienden, familie en collega's. Nou, dat hij alle teamgenoten ik die in. Ja, je zag ik oren grote clubs ertussen staan. Dus ik denk, nou ja, maar het liedje Jitskenhuizen zou bij mij net een hele grote rol van betekenis speel je in. Maar niks meer minder weer, want toen ben bij de top 50. En vorige week vreten nam ESPN contact met ons op. Van, ja, je zit bij de laatste 24. Dat begint nou wel echt serieus te worden. Ja. Dus eigenlijk hebben we vanavond vorige week echt een week lang erbovenop zitten met het winnen van stem, iedereen op het werk en prosturen in appgroepen en elke dag delen op de socials. Dus nu een te jong dat er in de eretribune bekend maken wie de laatste 10 winnen. Nou ja, en daar stond VV2 bij op het lijstje. Dus het, toen werd het even de werkelijkheid.
0: Ja, hoe wie de reactie?
1: Ja, iedereen, de hele app die ontplofte natuurlijk.
0: Yeah.
1: Want ja, je hoopt er wel op. Maar ja, nou ja, nogmaals, er zitten gewoon heel veel grote clubs bij. Dus dan, ja, dat denk ik dat het puur om stem gaat. Maar ja, blijkbaar wordt het toch wel echt tuning naar de acties die er dienen worden. En hoe actief je maar bezig bent. In combinatie met de stem die je binnen houdt.
0: Yeah.
1: Ja, goed. We zijn er weer 1031 deelnemende amateurteams in Nederland. En dan ben je nog het zien van oer, en dan zit VV2 maar mooi even bij.
0: Jeetje, dat is wel bijzonder dan. Ja.
1: Ja, zeker.
0: En dan even voor de mensen die het net weten, wat houdt de wedstrijd van je leven krijgt in?
1: De wedstrijd van je leven, dat is een actie die houdt ESPN eigenlijk al jaren. En daarmee kerst ook een wedstrijd zien oud-profs, zien een gelegenheid oud-profvoetballers winnen. En dat jet FC de Rebellen, nou dat is een gelegenheidsteam. Nou, ja, de meeste die kennen Andy van der Meijden of Glenn Helder of Pascal Bosgaard en dat soort spelers. Dus eigenlijk de spelers van weleer, die hebben een gelegenheidsteam. Die winnen een hele grote selectie. Dus ik mag kijken wie er natuurlijk op die datum kent. Maar die komen dan bij bedijen op een club. En die wedstrijd wordt dan helemaal volledig uitzonden op ESPN.
0: Ja, precies. En wat hoop je Jim uit zo'n bijzondere wedstrijd te helpen?
1: Nou ja, je hebt natuurlijk de wedstrijd van je leven. Hè. Ik bedoel, ik moet eerlijk zeggen, ik heb al VV2 prima voetballen. We hebben echt een leuk team. En alles in de gelederen om ons elke snoer goed te vermaaien. Alleen ja, 90 minuten uitzonderen op een kanaal waar je in heel Nederland bescheen kennen. Mooie videoploegen en voorbeschouwing, nabeschouwing. Ja, dat maatje wij natuurlijk nooit mooi. Dus in die zin wordt het de wedstrijd van je leven. Nou, we hebben Wolse meent dat we, omdat we nu bij de laatste 10 zitten, wie er uw oud-voorzitter, Christian Doorn, die zal juster. Ja, ik moet echt aan Stichting Sammy denken. Want ja, dat is een stichting die zet zich in voor bij mijn hersenstamkanker. Dus die bijen, die speel je echt de wedstrijd van hun leven. Maar u is natuurlijk een lalletje en het is prachtig dat je hem winnen. Maar zo noemen we misschien toch de wol aan denken in dat het ik iets echt iets oplevert, dat het echt ik iets betekent. Voor een goed doel. Dus ja. Hebben we dacht dat Stichting Sammy daar heel goed bij past. Dus daar hebben we Justerik oerlezen voor Halma Stichting Sammy. En die vonden het fantastisch dat we dit ik voor hun wou willen. Dus we hopen natuurlijk enorm dat we die wedstrijd winnen. Sowieso voor uzelf en voor Vivi en voor alle mensen die een mooie wedstrijd zijn kennen. Maar ik zeker voor de stichting, zodat die ik verder ken.
0: En ja, je hebt aardig wat stem kregen. Dat zal net alleen Jitskenhuizen West wijzen. Wat vind je hem ervan dat... Ja, dat zal volle meesken je hem dat gunnen.
1: Ja, dat is hartverwarmend. Ik denk dat dat sowieso in het amateurvoetbal in Friesland een soort meesken wel wat maar VV hebben. Heb ik een artikeltje op slotoffensief stien. Nou ja, die hebben natuurlijk ik wel een vrij groot bereik. Die man, daar ben inmiddels ik de enige Friese club die nog mooi doet. Dus ja, ik denk dat het toch een soort meest binnen die zijn linkje trost die krijgen. En die denken, hey, wat leuk, VV. En dan gaat het net om het eerste, dan gaat het een keer om het tweede. En ja, dat heeft wel een gunfactor. En ik denk, omdat we nou natuurlijk Stichting Sammy er als goed doel aan koppelen, hè, dat mensen dat nog meer hebben. Dat denk ik van ja, maar dan doe ik het net alleen voor, nou ja, voor het amateurvoetbal, maar ik voor een heger doel.
0: Ja, precies. Nou, ik wens je hem heel veel succes nog met het winnen van de stem. En we hopen dat je hem eind mei daar op het veld ziet. Dat wie Jilles Posma van VV Jitskenhussen. Dadelijk schrijft het wapenjocht van Jan Loken van Ommen. Maar nou eerst in de year 25-25 van Zeger en Effen.

0: Dat wie Gabriel My Rise. Het is Jelle Vertolven, tijd voor het waar van Jan Loke van Ommen.
1: Ja, we doen een week weer best een week maar wat twaardeling. Maar over het algemeen wie het best een prima waartype mooi geregeld. Dus wat zinnen, wat stapelwolken. En we hier natuurlijk ouder een week aan. Ik wil weer wat ruimwetter. Ja, dat ruimwetter dat zit er nou ook wel weer aan te komen. Links en rechts. Alleen dat zal pas in de ring van volgende week worden. En dan hebben we echt een mooi waartype wat ja, richting hemelvaart toch wel wat verslechtert helaas. En dat ben dan toch de momenten waar ja, we volle meesten vrij binnen en dan liet het krekend waar wat te verslechteren. Nou ja, laten we het eens even op een rietje zetten. Allereerst naar, nou ja, toch naar de actualiteiten. Ja, het waartype nou luidt op de volle plakking. Is het prima waar om er even naar buiten te gaan? En is het echt een top, ja, het echt waartype om, ja, waar die gauw een graad of 20, wat het op volle plakking goed zal worden. En maar op de plakking is het op een plakking al zo'n 10 tot 14 graden. Die temperatuur zal dus nog goed wel wat stijgen. En het, ja, het zal voor het grootste deel van de dag bij u gewoon droog bloeien. Dan gaan we naar de verwachting goed. Als we zeggen naar van de morgen, dan is het ja, toch wel is het vrij volle zinnen en bloed het droeg. Er waait een zwakke tot matige wind nu het eerstelijke richting een waai. En ja, de temperatuur die is op nou volle plakking dus al opstegen naar zo'n 14 graden. In het kustenwatergebied dus wat leger. En de temperatuur die zal je goed verder oprinnen. Vermeed je dan, dan binnen de zinnige perioden. En het is droog en het is vrij warm. Temperaturen die dus uitkomen tussen de 18 en de 21 graden. De wind is zwak en komt uit eerstelijke richting een waai. Jong, dan binnen er eerst nog droege perioden en zinnige perioden. En het bloed, ja, het bloed gewoon droeg. De wind waait uit het noordoosten en is zwak tot matig. En de temperatuur, die bloed ik echt wel op niveau tot een oer of

0: maart. Dan geven we nou de verwachting van Moon. Moon is eigenlijk een waartype op Memedai voor een waartype. Ja, wat echt wel knap. Die liek het gewoon het bloed, het pitje vergelijkbaar met Jood. Temperaturen die vrij vlot stijgen. Dan zijn in totaal hoe de hele dag zijn, dan zijn 19 graden. Wind komt uit noordoostelijke richtingen waaien en is dan zwak ontmatig. Krijgt draaien. Als wij zeggen hoe dat zich dan de dag verder ontwikkelt, dan bloedt het gewoon een hele dag wel droeg, zoals ik het nou kan zien. En hebben we te maken met toch wel een waartype wat ja, echt heel volle liek het op dat van Jood. Dan gaan we naar de menje. De menje is een nieuwe week start echt wel matig, jaren, maar de temperaturen die echt 4 hebben omstrakje naar zo'n 13 graden gemiddeld. In het kust- en watergebied dus nog wat leger. De temperaturen die dus normaal waaien in deze tijd, wat hier echt wel rond de 18 of 19 graden liggen. Dan de wind die is draait naar het noordwesten, krijgt draaien misschien zelfs fjouwer. En ja, er kan geregeld dus wat ruimwetter, wat motrein vallen. En dat maakt het voor het gevoel dus echt wel ja, wat guurder. En dat doet de temperatuur natuurlijk ik. De wijze dan, ja, dan is de temperatuur, of de tiesje, sorry, de tiesje, dan is de temperatuur wel wat hoger. Dan liep het een droege duiteren, zo'n 14 graden. Zinnen er geregeld bij, wien uit het noordwesten tot westen. En daarmee wordt het dus echt wel weer wat, ja, maar die wien die naar het westen gaat, zorgt er eigenlijk voor dat het echt wel wat minder mooi waar wordt. En daarmee ik ben wat wisselvalliger, want het kent tiesje. Bloedt het in principe wel droeg, maar vanuit wijze krijgen we dus dan maatje maar echt wel meer ruimwetter. Zoals het nou liek, het krijgen we een wat biertere daar, maar een ruimgebied, wat het vanuit het westen, hoe provincie zal zetten. De wind komt uit het westen waar je krijgt 4, misschien zelfs 5. En de temperatuur, ja, die is op zich, die stijgt weer wat, die gaat naar zo'n 14 of 15 graden. Tongensje dan, hemelvaart, liek het tot nota, is nog 4 foot, nog net geweldig, zo'n 13 graden. En de hele duik kan ons op buien en het kan echt wel behoorlijk buiig wijzen. Met toch ook wel evenementen dus in het wetter zullen vallen. En we toch het dus ja, echt hopen is dat het ruimgebied en dat dit waartype net terugzet voor de hemelvaart. Vreet dan van hemelvaart, nou, de duin, hemelvaart volle meesting vrij. Liek het ik net geweldig. Temperatuur die bloedstek maar rond de 14 of 15 graden en geregeld dus wat ruimwetter. Dan het weekend daarop, het lange weekend, liek het ik matig te worden. Al rent in het erin van de weekend de temperatuur wat op. En dan split de temperatuur toch even maar zo'n zandje op 18 graden. Maar echt zimmerwaar, ja, dat zit er helaas net in komende weken. Online weken.
1: Aasen is tijd voor de evenementen. Leefhouwers kunnen te lanen op de Classic Oldtimer Day op Belemmer. En Van de Jong vindt het Café Het Ziel een nieuwe editie van Muziekcafé De Jouwe Plak. Bos weten waar en wat er alle gaat te dwaan is, dat juist dadelijk.

Dat wie ABC met The Look of Love. Liefhebbers van klassieke auto's kunnen jou talonen bij vakgarage Aukema op Belemmer. Op de Classic Oldtimer Day staan er zo'n 20 oldtimers opgesteld onder stationswei. Bezoekers kunnen onder meer een historische wijn van de ANWB besjen. Het evenement duurt van 10 uur morgens om 4 uur middags en de tagong is vergees. Ek op Belemmer iepenet de KNRM Joert de Dwarren van het reddingsstation Onnesluiswei. Bij de Ierlijkse reddingbootdij krijgen bezoekers een blik achter de schermen. Donateurs kunnen mij varen met een reddingsboot en verbergen binnen de verskate activiteiten. Ook het opleidingsschip van de Zeekadet Korps is iepene voor publiek. In Café Het Ziel op de Jouwer vindt Van de Jong opnieuw een editie van Muziekcafé de Jouwer plak. Van 8 uur af verzorg je verskate muzikanten en bands optredens in het café. Neffens de organisatie binnen er al een soort onmeldingen binnenkwam. Hokker artiesten krijgt optreden, worden in het VAR bekendmaken via de Facebookside van Muziekcafé Jouweren. Bezoekers kunnen rekje op een jong met live muziek van lokaal talent. Bij wettersportvereniging WSV Sletten me maar in Balk wordt Joert het wettersportseizoen iepenen. Bezoekers kunnen mij varen met een scootje, een iepen zielboord of een wetterfiets op de Sletten me maar. Ik ben de Lietse zielboordjes beschikbaar voor mensen die het zelfs het wetter op willen. Daarnaast ziet een wedstrijd wingfolien op het programma. Bezoekers binnen van 11 uur aan welkom. Toen leefhouders binnen Joert terugte bij het bezoekerscentrum Marrenklif in Oudemarren voor een stekkersruilbeurs. Bezoekers nemen stekjes, plantjes of zie het mij en ruil je die mij en arm. Er wordt dus net verkocht, maar ruilen. Ek meesken zonder stekjes binnen welkom om rond te zijn in de tuin en het bezoekerscentrum. De beurs vindt plak van 11 uur rond 4 uur. Museum Jouweren organiseert het morgen een speciale memmedij high tea in het museumcafé De Tuinkamer. Bezoekers kunnen tegeren met haar mem of squam mem genietje van zwierte en heftige hapjes, combineren met een bezitten on het museum. Er binnen 2 arrangementen beschikbaar en vooral reserveren is verplichte. Dat weer in de evenementen, No Yes Good For You van Olivia Rodrigo.

Dat we Love is a Battlefield van Pat Benatar. Daar krijg je nou het kwatten ijs van mij. Zo'n 2400 deelnemers die in de Arroene snijden mij onder Gastelang Kuiertocht. De tocht zet u het eind in Harig en vierde kuien dus door bosken, heide en verskate dwarpen in de regio. Van gan deelnemers wie het een laatste training voor de Kuier-Alvestedentocht van Takom Wieken. Nevens de organisatie is variatie in de route wichtig en waar de editie in spiet van het mindere waar als tiergeslag ondervoen. De uit Voort zijn afkomstige Thomas Hoekman neemt de Spar-supermerk in het Dwarpstritten op Vrieland over. De winkels die zijn oktober leeg. Nevens Hoekman is er op het eiland verlet van het Wadde supermerk, omdat het bij de orenwinkel vaak drok is. Wanneer de supermerk krijgt iepenet is nog net bekend. Dat hing het nevens hem vooral af van personeel en huisvesting. De fusie tussen voetbalverenigingen CVO en VV Lemmer gaat terug. Net sinds teende dat de nieuwe club FC Lemmer naar alle gedachten naast een landelijke sportsubsidie griept. Terug een steuring bij het ministerie dreigt de vereniging een bijdrage van 360.000 euro mis erin. Nevens vastzitter Andries Bootsma had dat geen gevolgen voor de fusie zelfs. Wel kan het budgetten dat een part van de verbouwplan vertraging oprent. Dadelijk zien de tweede oeren juist door een slachterij uit Heeg die het al 120 jaar bestiert. Eerst om tol voeren het NOS Nijs, naar Earth, Wind & Fire, mijn sing-a-song.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het Spannenburg Nijswiekijn met Doutzen van Gosliga.
2: Welkom bij het Spannenburg Nijswiekijn van Sneun Jochem Maaien. Dadelijk geert het oerslachterij Wierda in Heeg, het familiebedrijf waar het in Jochtje Seis oprochte, troch de ban Wierda en wordt intussen vatzet troch de 4e generatie Harm Wierda. Meer daarover na de muziek van Bruce Springsteen.

0: Dat wie de hoe, mijn Baba O'Reilly. Wie daar zijn bachtelijke slachterij in Heeg besteedt dit hier 120 jaar en is al vijf generaties lang op dezelfde plak een begrip in het dorp. In die 120 jaar is er een soort verroren, vertelde vierde generatie Harm Wierda aan verslagjouwer Daniel Kooistra.
1: Ja, we zitten inderdaad in Heeg, in een ambachtelijke slachterij. En je besteedt nog 120 jaar. Het is echt een familiebedrijf, hè?
2: Het is een familiebedrijf wat het wel uniek maakt. Het is dat het hier op dit plak, ik hetzelfde plak nog steeds, werd in Njontjeshuis, de broer, de broers, Wierda de slachterij begin binnen, zeg maar. Vijf generaties en dat op hetzelfde plak in Heeg.
1: En jij bent dus de vierde generatie hier ontwerp?
2: Ja, officieel de vierde generatie. Het verhaal van hooit op zoon. Zo.
1: Ja, dat is een ambachtelijke slachterij. Ik weet dat hoe uniek is dat eigenlijk nog in deze tijd?
2: Nou ja, ik denk vooral het feit in de dwarpjes is maar dat al een bestingsrug naar het is maar. Ja, dat maakt het wel speciaal en uniek. En ja, wat wij ze volmolen proberen is dat je onderscheidt daarin.
1: Ja, want dat ook inderdaad vragen. Wat is het geheim dat het nog kent, zeg maar?
2: Nou, het geheim daarin is wel een soort dingen zelf mooi zien. Nou, wat ik met name een soort uit mijn vakgebied is, maar ja, dat is toch wel de leeftijd ik van het vleeswaren en het worst mooi zien, zeg maar. En daarmee toch ik probeer onderscheidende producten te mooi zien. Naast het hele assortiment wat wij natuurlijk ook aan frisse vlees in de zwambank hebben.
1: Ja, want wat kan je dat misschien kwart op schaal wat je meer precies aanbieden?
2: Nou ja, wat wij echt in de basis, wat wij gewoon graag willen, is mooi Nederlands product werken. In de basis de lijn zo kwart mogelijk, dat je weet wat het waar komt. Een van de belangrijke dingen daarin is bijvoorbeeld dat wij dus mooi Gaasterlander barkenvlees werken. Ja, en dat is zo'n fantastisch mooi product en dat is lokaal. En er zit een verhaal achter wat gewoon heel goed past bij u als ambachtelijke slachter.
1: En ja, hoe vind je het dan dat je hem na 120 jaar besteedt?
2: Nou ja, ik vind het wel heel uniek en speciaal dat wij gezegd hebben van daar kan je net om voorbij gingen. We hebben 20 jaar waarom het 100-jarig besteden en ik vieren mochten. En ja, dat weer doe ik al heel speciaal. Dat hier ik de geboorte van onze beide dochters stond het hier nog. En ja, dat jouwt nou wel nog een extra stikje daaronder, zeg maar. Want het is wel een familiegebeuren. En ik ben ook hartstikke blij dat de vrouwen me daarin ik dus helpen willen. Want ja, we kennen het net al langer. Zeker in de drokke tijd net, maar de crisisdagen. Maar ik in het voorseizoen dat, als het mijn hemelvaart en Pinkster werd, dan ben ik een soort bootjeleur en vakantiegangers die dit al in uitkomen. Ja, en dan is er ook meer te beleven, dan moet er ook meer gebeuren. Dan krijgen we barbecue en dan. Ja, dan moet er wel extra dingen ik maken worden. En als je dat zelf warm blijven willen, ja, dan hebben we wel wat extra handjes nodig.
1: Ja, we zijn al barbecue. Ik heb me indenken dat iets is wat vroeger net wie. Wat ben een verschil?
2: Nou ja, als je vroeger tijd waren natuurlijk wat dat betreft de oude ronde tijd wel eens even praktiseerd. Hoe in die man dat doet in Jontje en Sois. Hoe gebeurde dat doen? Ja, dan waren er eerst bij de dwarnen langs gingen het boekje mooi opschreeuwen wat ik eens in heb woon. Dan waren er in de regel pas slachten. En ja, het vlees was van beesten al even verwerken. En dan waren we naar de meisje gebracht. Nou ja, die breeden dat aan. Of het was in de kelder onder het vet bewaren. Ja, en hier wordt de dat natuurlijk heel los. Wij hebben nu een koelvitrine. En de mensen hebben koelkast en vriezer thuis wat treft. Dus ja, we hebben het hier de dag een heel soort voorzieningen meer die het in wezen volle makkelijker maken in deze tijd. Dat we vroeger weer dat heel los.
1: Hoe is het mij mogelijk opvolgen? Het is een familiebedrijf.
2: Ja, nou ja, dat zou wel een. Ik mag gelukkig nog wel even. Dat ten eerste. En ja, hoe dat aan de mooie tijd komt, tijd zal het leren. Ik maak me er wat dat betreft net zo druk om, dat zolang we er nog een soort willen en plezier in hebben en we er ook nog een goed stukje bal in kennen, dan als ze me erin helpen willen, dan komen we de komende tijd in ieder geval nog wel vooruit. En dan zullen we dat ook zien hier wel eens verder hoe het aankomt.
1: Ja, dus voorlopig gaat hij nog wel een eigen ambachtelijke slachter.
2: Ja, dat maakt al blijven. Dat is wel iets wat we proberen voor te zetten.
0: Dadelijk gaat het door een actie van Alex Kilstra. Zijn dochter had de ziekte FNS. En met een stichting docht Alex er alles aan om geld in te samelen van meer onderzoek naar de zeldzame oorzaak. Dadelijk meer, nou eerst Coming Home van Shepard.

0: Dat weer Mr. Tambourine Man van The Byrds. Na een succesvolle retreat-actie die duizenden euro's opbracht, giet de strijd zijn FNS vierde voor Alex Gilstra. In kwarten stappen roeiers in de boot van een tocht van 1200 kilometer. Daarmee willen ze geld inzamelen en de ziekte opnieuw onder de aandacht brengen. Verslagjouwer Siska Brunsma spruts bij Alex hoe de impact van de retreat-actie en hoe deze actie tot stand kwam is.
1: Alex, ja, wij kennen daar natuurlijk van schaatsen FNS. Ja, kunnen we daar nog eens over rondblikken? Hoe wie dat?
2: Ah, dat is eigenlijk wel geweldig. Het is wel de hele maand januari durven dat wij eigenlijk weer maar bij de Vertoppen Groen weromwien. Als hele gezin het best wel even durven om dat beetje te beseffen. En ik de reactie nooit die tiert. Dat bloed trog in. Ja.
1: En hoe is het nou maar die dochter zie?
2: Nou, dat is nog grotendeels hetzelfde. Die heeft elke dag nog wel last van stoornissen. Dus een stoornis naast verlamd en die dingen. Of uitval, dus dat ze even een lichte coma aanval heeft. Dus dan moet ik elke dag teruggaan. Dus dat is nog voor u bij de dag leven en Shen hoe wat ze wel kennen, wat ze net kennen.
1: En nou begreep ik, naast het schaatsen wil je nou ik roeien van FNS, wel?
2: Ja, we gaan roeien van FNS. En dan mag ik heel blij zijn dat ik het zelf net doch. Want ik ken echt net roeien. We zijn echt van die hele snelle roeibootjes. Nee, we hebben contact met een dispuut uit Grains. Bij de dispuut zit Marleen. En Marleen is het zelf FNS. En haar vriendin, die ging roeien voor FNS.
1: En hoe ben je hem dan zo daarbij ingegoogeld?
2: Nou, we hebben ze, familie van Marleen, hebben wij hier bij onze actie verschaatsen voor FNS. Ik ben weer ik kom, die ben ik geweest. Maar de vriendin, die hebben ons benaderd dat wij elkaar daarin helpen kennen. En wat ze wilden dwammutten om een actie op te zetten voor Marleen. En omdat roeien bij hun dus heel dichtbij is, die het ging zij roeien voor FNS. En zij ging dan, ik maar gelijk mooi dwan om de Elfsteden roeitocht. Dus ze ging ik de dikke 1200 kilometer roeien.
1: En wat is je taak daar in die 1200 kilometer?
2: Nou, een heel soort begeleiding. Nee, alles eromheen, een soort promotie voor FNS in de zin van bekend hier Ron Jan. We hopen weer zo volle mogelijk geld te maken op te helpen voor onderzoek. Dat doel bloed. Dus op de site Ellen in actie voor FNS kerst altijd nog bloed doneren. En de roeiers die zie je sponsoren, donateurs, dat. En we doen een heel soort aanmoediging langs de kanten. De binnen op- en afstap, stempelposten, coach plakken en dat. Die hele begeleiding op de wal doggen we erbij. En vanuit Stichting Ellen in Actie voor FNS hebben we nog een aanvullende tak verzonnen. Dat wij gaan een beleving creëren. En daarmee gaan wij ze op het Slettermaar aanmoedigen met boten.
1: En hoe zal dat eruit komen te zien?
2: Nou, het is al een uitdagingje, want meesken die mooi s'moors al betiert zich melden dan bij het gebouw van Wettersportvereniging Slettermaar. De roeiboten die hebben een tag, dus die kennen we via internet volgen. Die kun je gewoon op onze site volgen van Wetse binnen. En ze starten in de presentuin op 15 mei, jongens van nou 8 uur om een bepaalde tier te kloppen om de 4 minuten start een boot. En samen ze starten mooi roeien. En wij verwachten ze dan s'moors heel betierd rond 11.000 uur op het Slettermaar. Wat wij dan doggen is, wij verzamelen je actieve 4-4 voeren bij het clubgebouw van de Wettersportvereniging. Hebben wij een bakje koffie, thee, kleer. Daarna gaan we allemaal op schepen, inschepen. En gaan wij het Slettermaar op. Dan krijg je echt het prachtigste beeld, want je kan gewoon de zinnen op, commissien. En varen we naar wat zijn, waar wij de boordjes ontvangen. En die begeleiden we dan aanmoedigend naar Sleert, werd zij een stempelhelje. Daarna varen we terug naar de Luts, werd zij hun tocht vervolgen. En wij weer waarom gaan naar het gebouw van de Wettersportvereniging.
1: Ja, eventjes over het doneren. Ik natuurlijk mooi het schaatsen voor FNS. Ik een bult hield op hellen. Ja, wat is daar mooi, Bart?
2: Nou, omdat wij een ambi-stichting binnen, hebben wij redelijk wat verplichtingen om dat zorgvuldig te doen. Dus we moeten het eerst helemaal bewaren, clusteren, met er een verslag van komen. En dan boeken wij dat oer naar FNS Nederland. Het mooie is, wel, omdat oer al reuring onjoend is, is ik de hersenstichting Wekker Wun. En die heeft nou ik een bakjeelt reserveerd voor onderzoek naar FNS. Nou, dat brengen we als een alle keer bij elkaar. En wanneer er genoeg is voor het startbedrag om onderzoek op te starten, boeken we het niet groeien naar FNS Nederlands. Dat zij dat ik echt lanceren kennen. Dus op achtergrond ben we daar heel hard mee bezig. En wat ik vond heel mooi is om te zien, behalve dat de actie die is hier eindig op een dikke 32.000 euro. Dat groeit nog steeds, omdat mensen nog altijd wel lidse acties hebben. Mensen doen nog altijd flessen inzamelen.

0: Al twee in de achtduinen, ik mij de kapitein, deel 2. Het is Jelve Ian, tiert van het waar, met Jan Loken van Ommen.
1: Ja, we doen een week weer best een week maar wat twaardeling. Maar over het algemeen wie het best een prima baartype, mooi geregeld. Dus wat zinnen, wat stapelwolken. En we hier natuurlijk ouder een week aan. Ik wil weer wat ruimwetter. Ja, dat ruimwetter, dat zit er nou ook wel weer aan te komen. Links en rechts, alleen dat zal pas in de rin van volgende week gebeuren. En dan hebben we echt een mooi een mooie waartype wat ja, richting hemelvaart toch wel wat verslechtert helaas. En dat ben dan toch de momenten waar ja, we volle meesten vrij binnen en dan liet het krekend waar wat te verslechteren. Nou ja, laten we het eens even op een rietje zetten. Allereerst naar, nou ja, toch naar de actualiteiten. Ja, het waartype nou, luidt op de volle plakking, is het prima waar om er even naar buiten te gaan. En is het echt een top, ja, het echt waartype om, ja, waar hier gauw een graad of 20, wat het op volle plakking goed zal worden. En maar op de plakking is het op een plakking al zo'n 10 tot 14 graden. Die temperatuur zal dus nog heel wat stijgen en het, ja, het zal voor het grootste deel van de dag bij u zich gewoon droog bloeien. Dan gaan we naar de verwachting heel. Als we zeggen naar van de morgen, dan is het ja, toch wel, is het vrij volle zinnen en bloedt het droog. Er waait een zwakke tot matige wind nu het eerstelijke richting en waai. En ja, de temperatuur die is op nou op volle plakking dus al opstegen naar zo'n 14 graden. In het kustenwatergebied dus wat leger. En de temperatuur die zal je goed verder oprinnen. Vermeed je dan, dan binnen de zinnige perioden. En het is droog en het is vrij warm. Temperaturen die dus uitkomen tussen de 18 en de 21 graden. De wind is zwak en komt uit eerstelijke richting en waai. Jong, dan binnen er eerst nog droege perioden en zinnige perioden. En het bloed, ja, het bloed gewoon droeg. De wind waait uit het noordoosten en is zwak tot matig. En de temperatuur, die bloed ik echt wel op niveau tot een uur of 8. Dan geven we nou de verwachting van morgen. Morgen is eigenlijk een waartype op Memmedai voor een waartype, ja, wat echt wel knap. Ik liek het gewoon het bloed, het pitje vergelijkbaar maar goed. Temperaturen die vrij vlot stijgen, nou is dan zijn in totaal hoe de hele dag zo'n 19 graden. Wind komt uit noordoostelijke richtingen waaien en is dan zwak ontmatig, krijgt draaien. Als wij zeggen naar hoe dat zich dan de dag verder ontwikkelt, dan bloedt het gewoon een hele dag wel droeg, zoals ik het nou kan zien. En hebben we te maken met toch wel een waartype wat ja, echt heel volle lijkt op dat van Joert. Dan gaan we naar de menje. De menje is een nieuwe week start echt wel matig, ja, maar de temperaturen die echt 4-5 omzakken, dus een 13 graden gemiddeld. In het kust- en watergebied dus nog wat leger. De temperaturen die dus normaal waaien in deze dief, wat hier echt rond de 18 of 19 graden liggen. Dan de wind die is draait naar het noordwesten, krijgt draaien misschien zelfs fjouwer. En ja, er kan geregeld dus wat ruimwet, wat motruim vallen en dat maakt het voor het gevoel dus echt wel ja, wat guurder en dat doet de temperatuur natuurlijk ik. De wijze dan, ja, dan is de temperatuur, of de tiertje, sorry, de tiertje, dan is de temperatuur weer wat hoger. Dan liep het een droege dag te worden, zo'n 14 graden, zinnen er geregeld bij, wien uit het noordwesten tot westen. En daarmee wordt het dus echt wel weer wat, ja, maar die wien die naar het westen gaat, zorgt er eigenlijk voor dat het echt wel wat minder mooi waar wordt. En daarmee ik ben wat wisselvalliger, want het kent tiertje, bloedt het in principe wel droeg, maar van nou wijze krijgen we dus dan maatje maar echt wel meer ruimwetter. Zoals het nou liet, krijgen we een wat bietere daar, maar een ruim gebied, wat het voor nu het westen Noorisch provincie zal zetten. De winkel uit het westen waar je krijgt, 4 uur, misschien zelfs 5. En de temperatuur, ja, die is op zich, die stijgt weer wat, die gaat naar zo'n 14 of 15 graden. Tongensje dan, hemelvaart, liet het dat nota, is nog 4 foot, nog net geweldig, zo'n 13 graden. En de hele dag kan ze op buien en het kan echt wel behoorlijk buien wijzen. We trokken gewoon evenementen dus in het wetter zullen vallen. En we trokken dus ja, echt hopen is dat het ruimgebied en dat dit waartype net terugzet voor de hemelvaart. Vreed dan van hemelvaart, nou, de duinen, hemelvaart volle meesting vrij. Liek het ik net geweldig. Temperatuur die bloedstek maar rond de 14 of 15 graden en geregeld is wat ruimwetter. Dan het weekend daarop, het lange weekend, liek het ik matig te worden. Al rent in het erin van de weekend de temperatuur wat op. En dan split de temperatuur toch wel maar zo'n zandje op 18 graden. Maar echt zimmerwaar, ja, dat zit er helaas net in komende weken. Ontnijweken.
0: Een jonge illustrator uit Himmelen, Evie Marijk Meij, timmert het aardig onderwij. Ze had krijgt een overstijde kalender ontworpen. Dadelijk zes te meer oer, nu zullen we eerst lusten naar Golden Earring, My Back Home.

0: Dat wie Kings of Leon, My You Somebody. Zodreed ze een potlied vast, hadden koer wie de 21-jarige Evie Marie Meij van Himmelen op dwaande met het meidje van tekeningen. Pas vanaf de derde klasse van haar middelbare squallen maken ze serieus werk van haar leefde voor tekenen. Anno 2026 had ze een eigen atelier in Warkum. Haar meest recente project is een Jiddisch kalender met tolve afbeeldingen over de Alphensterdentocht. Verslagjouwer Daniel Kooistra, wie op bezieten in haar atelier.
1: Hier in Warkum, in je eigen atelier, daar tekenst. Hoe lang tekenst je al?
2: Oei, dat is al best wel heel lang eigenlijk. In de derde klas ben ik begonnen van de middelbare school. En dat is nu zo'n 8 jaar volgens mij. Ja, het is al 8 jaar teken ik. Ja.
1: En wat tekenst dan specifiek? Want ik zie achter jou wat kaartjes staan.
2: Ja, klopt. Ja, ik hou heel erg van de natuur. Dat is iets wat ik echt al die 8 jaar heel erg veel heb getekend. Dus de dieren vind ik heel erg leuk, de natuur. Maar ook vooral de Nederlandse natuur en de Friese natuur. Ik hou heel erg van de Waddeneilanden. Dat zie je wel heel veel terug. Ja, kleine diertjes, leuke knusse momentjes vind ik gewoon heel leuk om te maken. Eigenlijk ook wat tafereeltjes die eigenlijk in het echt net niet zouden kunnen. Maar dan in mijn tekeningen net wel. Dus het is wat fantasievol. Maar tegelijkertijd ook nog wel wat realistisch. Ja.
1: Ja. Nou is er volgens mij Joert of Juster een mooie kalender uitkwam van de Elfstedentocht.
2: Ja, klopt.
1: Kun je wat meer over die kalender vertellen?
2: Nou, dit is dus de Elfstedenkalender. En hier heb ik eigenlijk vanaf januari dit jaar aan gewerkt. En deze is toevallig gisteren bij mij binnengekomen. Ik heb zelf alle illustraties dus gemaakt. En ook grafisch vormgegeven en naar de drukkerij gestuurd. Eigenlijk is die alleen dus geprint door de drukkerij, maar voor de rest heb ik hem zelf gemaakt. En daar ben ik heel trots op. Ik heb dus van elke Elfstedenstad heb ik een illustratie gemaakt. En ik hou dus heel erg van de Elfsteden. Ik heb zelf de tocht vorig jaar ook gefietst. En dat vond ik zo'n leuke herinnering. Dat ik dacht van nou, ik ga ze allemaal vastleggen op beeld, alle steden. En ik ga hem dit jaar weer fietsen. Dus ik dacht, ja, dan hoort dit er wel eigenlijk bij in mijn winkel. En ook wat ik het zelf natuurlijk heel leuk vond. Nou, ik heb dus van elke stad tekeningen gemaakt. En dat staat nu allemaal gebundeld in de kalender.
1: Ja, prachtig. En hoe lang ben je met zo'n tekening bezig?
2: Dat verschilt eigenlijk heel erg per tekening. De voorkant, dit zijn namelijk, hier komen allemaal kleine gebouwen op terug die ik in alle losse illustraties heb verwerkt. Ik teken digitaal en daardoor kan ik heel makkelijk illustraties verplaatsen en kopiëren. Dus dit is eigenlijk een samengestelde illustratie. Nou, hier ben ik dan bijvoorbeeld maar een uurtje mee bezig geweest, denk ik. Of misschien anderhalf. Die van Boswart, er zit veel meer detail in. Dus hier ben ik denk een uurtje of 3-4 mee bezig geweest, denk ik.
1: Ja, en hoe komt ze dan op het idee? Want de kerstbrood zal natuurlijk op verschillende manieren in beeld brengen. Hoe gaat dat in zijn werk op het tank staat?
2: Ja, ik heb heel veel leuke volgers op Instagram. En daar ben ik ook best wel actief op. En als ik dan begon naar zo'n illustratie, dan maakte ik even een foto. En die zet ik dan in mijn verhaal. En daar deed ik dan zo'n vraagsticker bij van... ik ga bezig met Boswart. Hebben jullie nog ideeën voor Boswart? En zo komt het ook wat samen. Dus ik verbind echt mijn eigen ideeën, maar ook de ideeën van mijn volgers. En dat heb ik dus voor de Elfstedenkalender gedaan. Dat doe ik niet heel vaak. Heel af en toe, want ik vind het ook wel leuk als mensen om mij heen ook... vooral uit de omgeving, die weten natuurlijk... die kennen die steden het beste, die er ook zelf wonen. Dus op die manier heb ik al die ideeën gecombineerd.
1: Ja, dat is ook een heel mooi interactief project hebben. Dus maar die manier volgers.
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja. En welke denk je zo'n kalender keep je?
2: Nou, natuurlijk in mijn winkelatelier in Warkum, merk 22B. Maar ik heb ook een webshop, dus mocht je van iets verder wegkomen... dan kan je me ook gewoon online bestellen in mijn webshop. Dat is www.illustratiesvanmij.shop.
0: Dan binnen wij alweer aan het eindkaam van het Nijsweekijn. Van meer verhalen en uw verslijne reportages... zoek op uw website en de socials. Dadelijks na het Nijs van Ian Oeren... jest Oone, mijn country folk en rock'n'roll. Om 3 uur gewoon Friesk en om 4 uur... zullen we los met de Duitse Slager- und Lederhosenparade. Dank voor het harkje en nog een hele noffelijke dag.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Boeien met je luisteraars, zal ik van harte welkom bij Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanburg op de 9e maaie 2026. En wij begonnen met de Canadese band The Goods. En jullie hebben een live nummer Black Jack Davy. Ik kwam even voorbij. En dat jij daar werd heel goed. Ik bedank even het Spanburgs Nice programma, want dat ik werd heel leuk. 2 uur lang nice hier uit de omjouwing. En ze hebben zien en dat gezellig is nu te mooi weer. Ik ben heel gezellig. Stel dat het niet jij, Niels?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, nee. Ik ben vanmorgen heel druk.
0: Heel droog?
1: Ja, ja.
0: Ken dat nou wel op
1: Nou ja, wel als het morgen een speciale dag is, dan moest er even op uit. Oh. Heel in nood, dus ja, dan zit ik net...
0: Doe geen stiekem mee wat helle, maar dat mag ik nou net zeggen.
1: Nou ja, ze had het eigenlijk al binnenkrijgen, maar ja, dat moest even een memmedaille cadeau...
0: Tuurlijk. Nee, dat is heel goed.
1: Ja.
0: Maar even een dubbelbomke.
1: Nou, dat wie al een drippel, dus...
0: dat is ook goed.
1: Ja,
0: hartstikke mooi. Ja, ik hoop dat de mem goeie in een tontje zetten willen.
1: Ja, officieel is het morgen, maar ja...
0: Ja.
1: Ze zei van, nou ja, ze moet ik op bij mij komen morgen. Nou, het is morgen met mijn dag. Ja, dan hoeft het hele tijd in de wet rijden. Nee. Dat maakt niet uit. Ik zei, tenzij ze het nou worst hebben.
0: Ja.
1: Kiet krijgt helle, dus ja.
0: Ja, ik zei ze, nou kom je ooit met mij morgen.
1: Nee, wat zien van de media weer uitspraken. Dus ik kom morgen nog wel even die kant op. Dus, ja. Maar ja, dan okay. Is het echt officieel met mijn dag. Dus.
0: Ja, nou, de luisteraars het al ja. Niels is mede-presentator, maar hij is hoofdtechnicus hier.
1: Hoofdtechnicus, god, dat heb ik elke keer weer naar je naam van mij.
0: Ja.
1: Dan is het weer supertechnicus en dan is het weer dit en dan is het weer dat. Nou ben ik hoofdtechnicus, waar ben ik de volgende keer?
0: Nou, dan ben ik niet
1: live reporter?
0: Ja, ken ik wel. dat was ik wel.
1: Maar nog net.
0: Nou, dat wist je wel bij de manege.
1: Nee, toen zie ik nog hier in de studio.
0: Wat wist je in de studio?
1: Ja, nee, we gaan stapgewijs. Zal ik een keer deze zomer, hoop ik, op locatie bij SM.
0: Oké.
1: Laten we dat weer eens even zien.
0: Ben je de Water Band in Duitsland?
1: Die toeren nog net. Dus,
0: nee, toeren nog net.
1: Nee, en de vraag is nog of ze wel geen toeren. Want
0: Het
1: is nu nog 2026. En ze zijn de komende 2 jaar, dus 2026, doen we niks. Maar ja.
0: Als ze naar Radio Spanburg luisteren, dan zeggen ze, ja, wij gaan toeren.
1: Ja, we gaan nou een tour uit Holland.
0: Ken ik wel.
1: In Balk.
0: Ja, onder Roan.
1: Bij de Lutz.
0: Ja, wat hebben we voor media? We hebben heel soort info, we hebben nieuwe muziek en we hebben oude muziek. Kwartom, even lust in bloed. 2 uren lang wat dat kan. Country folk en rock and roll. We gaan naar Texas, naar de Texas Tornado's. Oh, die is ik heel bekend. En door Sam, die heeft het nummer scrowned. Adios, Mexico. Ja, weet je trouwens, Henning in binnen. Wie is er, Niels?
1: Nou,
0: dus
1: ja,
0: adios, Mexico.
1: Nou, dan ben je eindelijk terug de douane van Mexico naar Amerika kom.
0: Oh, dat
1: dus ik denk dat het is.
0: Dat zal het wezen. Die horen wij erin. Dan gaan we wel even naar Duitsland. Duitsland Oostenrijk komt officieel waar. Ze wennen het nog in de islam, maar ik heb berichten niet. Ze gaat wel om de Oostenrijk. Nou, hoe dat allemaal komt. Wij zaten hier. Stephanie Hackertour. Die neemt zich nou even Stephanie. En ze heeft een mooi Duits nummer maken. Ik ben weer daar. Dus ze is er op nee. Ze kan me dat wel even stellen. Het is een prachtig nummer. En ze heeft mooi die een voice, helaas, eruit. En zeg maar, ze heeft wel weer een mooi kringmeetje opbouwd, denk ik. Niet weer nooit luisteren. Dus dat komt ik helemaal goed mee haar. Maar we gaan eerst naar de Texas Tornado's.

0: Ik ben weer daar, ja, dat zingt Stephanie. En die kent dat heel goed, de Wan. Jullie zijn naar Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanberg. Of ja, eigenlijk hebben ze zeggen RTV Spanberg. Of wij werden steeds beroemder, Niels.
1: Beroemder?
0: Ja, vind je dit? Wij werden beroemder. Er komt wat bij de namen, maar ja. dat dacht ik, wij wat muus, of net.
1: Nou ja, dan uit Ken. Maar ja, dan moet er nog wel wat dingen extra als we echt beroemd voor zorgen.
0: Nee.
1: Er zou toch echt een webcam hier kunnen komen die echt pol op die richting is. Van daar zit Arne.
0: Hoeft net.
1: En dit is Arne in de uitsturing.
0: Nee, Arne Jezebon. Dat met mooi genomen is. Vind je het net?
1: Nou ja, dan is het echt RTV.
0: Ja, dat is ik.
1: Kennis
0: is
1: jam wat wij alle gewoon het wan ben in die studio.
0: Ja, maar dan kennen mensen niet zeggen, oh, dat ben ik een appelui. Dat moet maar eens even echt.
1: Nou, daarom. Dus RTV. Dus komst op tv. Ja, dan moet er toch wel wat gebeuren.
0: Ja, dan moet er heel wat gebeuren. Maar ik moet een netjes pakken.
1: Ja, wereldberoemde DJ. Ja, ja dat.
0: Toebok kennen trouwens. Mooi, ik zal even zien. Dit moet ik wel even melden. Er is een stekjesruilbeurs in de Heemtuin achter de bezoekerscentrum van Maren Kleve in Oudemadem. Van onder worden tuinplanten en moestuinplanten studeren. En dat is al eerder van oude hele woorden. En de deur dat om 1600 uur of 12 jaar horen. En dan beginnen de slagers ik. Oh, dat is ik leuk. Je hebt Radio Spanberg.
1: Oeh.
0: Die doet je slager.
1: Dus ik geef stekjes helling en wat ze horen, ik dus naar de slager.
0: Nou, eigenlijk wel, ja. En je kan ik nog informeren bij ria2brouwer@gmail.com. Dan kan je de mailtje als die woorden, kan je weer vragen. Nou, wat is er al gegeven, wat doen we al gegeven? Hoe lang is die hier enzovoort enzovoort enzovoort. Dat is allemaal mogelijk. Trouwens, het wettersportseizoen is zeker hier ik in Balk bij Badmeester Kijpen. Dat weer vanmorgen om 11 uur. Van oude 11 uur ben er ik dingen. Maar dan moet je maar eens even zien. Wat er eventueel wat is, want ja, er zou wat wijzen. Wat er oulast is, dat je dat krijgt tot er een poster op hangen wordt. Maar de sleepboorddagen, die binnen er ik, hè?
1: Dat was verwachten van de media.
0: Ja, we kregen hier een appje.
1: Ja, nee, Do kreeg dus een appje.
0: Ja, nee, die hek kwam centraal binnen. Dus,
1: ja, maar hij is richting op die, dus de was verplicht om nooit uit te sturen nog naar Wordzoont te gaan.
0: Maar ik ben niet verplicht, ik ben alleen verplicht dit programma te doen.
1: Oh!
0: Als rollen we jij, dan weet het wel.
1: Nou ja, wie weet stuurt raast een berichtje.
0: Nou ja, wie weet, want ja. Hij jij het mooi.
1: Ja, hij lust het ik, want hij neemt hij wel de wereldberoemde DJ alle tijden. Dus dan wordt het nodig dat hier een webcam komt, ja, voor die.
0: Zo, hij maakt er wel wat van. Oh. Met ik ben voorzichtig bij dat puntje. Reageren was even via op Facebook, wist wel, wat er ergens is.
1: Ja.
0: Dan jou ik weer een seintje. Dat nou, you what? Dat is best wel jaren.
1: Dus volgende keer als het ergens bent, stuurt hem een berichtje van... Nou, ik ben nou daar en ik verwacht je die.
0: Nou, precies.
1: Oké. Okay.
0: Mooi, evenement dat je bij me zijn. Een weekend vol klassieke sleepboard, muziek en activiteiten op en rond het wetter. Alles dit op Friese sleepbooddagen.nl. Nou, dat is hartstikke mooi. Stel er even heen?
1: Nee, want dan moet ik weer helemaal omrijden.
0: Ja, ik met de kombrieden.
1: Want het is één groot ellende daar.
0: Nee, wel?
1: Ja. Ja, ja, zei die dik eruit halen. Dus we kennen die eens. Nee, dat is ook wel eens wat zo. Waarom de jouw? Maar moet ik weer helemaal balkwikkel en alweer omrijden.
0: Oh, dat werd helemaal te duidelijk dan ik wat. Dan hebben we helemaal jouw rijden naar Snits. En dan staan we zo.
1: Nee, nou, dat kan zeggen. Ik gewoon nog wel hoe, als het goed is, van nu behoorlijk nog wat zo aankomen. En dan de rotonde wat zo in.
0: Ja, maar dat
1: maar die lust en nooit richting Heegta. Ja, die loopt eruit. Dus was naar Heegta of ja, naar de Hommets. Must hoe snets.
0: Oh jee. Nou, dat zullen we dan niet, Bob. Hè. Dan
1: draaien we al in deze drokte, mooie de sleepbootdagen.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Zeker. Maar ik kom er elke keer wel. Maar als je dan Benkin kocht niet, dat meen ik mij net herkennen.
1: Oh, snortje,
0: ja.
1: Oorbril,
0: ja,
1: pet op.
0: Ja.
1: Bivakmuts.
0: En zo'n ding op.
1: Ja, nee, die koptelefoon gaat helemaal helpen, man. Daar in Arne. Die is van de radio bezig.
0: Nee, die luistert naar hemzelf.
1: Oh.
0: Hey, kan ik. Hey, Niels, we gaan even naar de update luisteren.
1: Ja.
0: Je moest toch even rustreeks doen, want Flint Bieke heeft er een beentje.
1: Ja, ik wist het net. En vervolgens Shulker Pies in de mail van... Ja, nee, we nemen dan op. Ik denk, oh, ja, nee, ja. Leuk dat ik dat even op die het wist. Nee, dat we...
0: Nee.
1: Helaas, ja.
0: Dat is helaas pindakaas. Maar
1: gebeuren. Ja, de top 3 blode worsteen vorige week. Hè, dus,
0: En die blauw nou ook steen.
1: Oh, die blad nou weer steen.
0: Ja, van mij wel.
1: Oké. Okay.
0: Of ja, tenzij je stoos als de dinnet.
1: Nou, in ieder geval vandaag.
2: Wat binnen de 50 populairste country songs in Amerika? Dit is de Hard Country Song Top 50 Update. Mijn Niels Kwakman. Yeah.

Ja, en dat zou ik dus eenvoud verordenen. Want ja, die top 3 die is deze week toch wel iets verroren. Maar ja, tot over z'n 4 binnen. Ja, maar we eventjes de top 50 eventjes volledigd waren. Want ja, we nemen afscheid van 6 nummers deze week. Waaronder het nummer van Ella Langley, mooi Last Call for Us. Ty Myers, mooi Message to You in deze week uit. Morgan Wallen, Wedding Grass en Ella Langley, Girl You're Taking Home, ben er ik uit. Ja, dan krijgen we een paar heren, waaronder misschien de top 50 van Luke Combs, Days Like These. En ja, vorige week stond er nog op nummer 6. En deze week is er dus volledig vet. Morgan Wallen, mooi 20 cigarettes. Dus in de top 10 is spoorloos verdwenen. Nooi zachtvolle weken. En ja, dan krijgen we natuurlijk weer de nummers. We hebben rom in de lijst. Want dat ben de 2. We krijgen ik naar je nummers. Dat ben ik niet tot 12 jaar. En daar hebben we een beetje een dalers en stijgers van ja, bijna kiet. Want we hebben een jochtje dalers en 20 stijgers deze week. En ja, wij komen dan de naar je nummers binnen. Of de nummers die waren waarom komen in de lijst. Nou, de eerste naar je binnenkomer is voor Cameron Marlowe. Mooi No Need for Leaving. Komt naar je binnen als nummer 50. Dus de hekkensluiter. En ja, wie weet... Gieter wat omheen volgende week. Dat is altijd een verrassing. Waarom in de lijst nou een week absentie is Carly Pearce en Riley Green. Mooi If I Don't Leave, I'm Gonna Stay. Die komt waarom op plek nummer 48. Kwam 2 weken naar binnen op plek nummer 40. Ja, nou 8 plekken leger. Dus ja, die mag wel weer wat ja, liefde hebben. Zal het daar maar even op halen. Ik ben waarom in de lijst nou een week absentie is Vincent Mason. Mooi Wish You Well. Die komt waarom op plek nummer 44. De hoogste notering van het nummer is plek 41. En nou wel 8 weken lang in de lijst. Dus we hebben al eventjes wat steen. Ja, dan gaan we naar plek nummer 37. Daar komt Nijbin, The Red Clay Straits. Mooi, Demons in Your Chair. Ja, in Your Chair. Dan moet ik het ook goed zeggen. En dat doe ik dus ik. Ja, die komt dus Nijbin op 37. En daarboven hebben we weer een nijnummer van Jawel Shabuzi. Wie kent hem net? Van Eamon en ik, The Bar Song, Dutter. Maar ja, nou komt er weer een Nijbin, mooi, het nummer Born to Die. Op plek nummer 36. Ja, en dan krijg je hem nog één te goed. En daarvoor, ja, meisken, moeten we de top 10 in. Hij komt ergens in de top 10, Ben. Ja, ver, dat is een verrassing. Maar we beginnen eerst natuurlijk, mooi, de nummer 10 van deze week. En die is voor Stella Lefty, mooi, Boston. Vorige week op plek nummer 14. Deze week is voor jou op plek nummer 9, op plek nummer 10. Is dit al 4 weken lang in de lijst. Riley Green, mooi, Change My Mind. Giet ik omheen, vergeleken met vorige week. Want vorige week stond er op plek nummer 10. Nou giet hem op plek nummer 9. Een daler vergeleken van vorige week is Cody Johnson, mooi, The Fall. Is toen vorige week op zo'n, giet deze week naar plek nummer 8. En Ella Langley, mooi, Loving Life Again. Is toen vorige week op plek nummer 8. Giet een plekje omheen naar plek nummer 10. Ja, hekste notering van het nummer is wel de 5e plek. Want dan kwam ik eigenlijk dat het nieuwe album uitkwam van Ella Langley. En stiet je toch wel 6 weken in de lijst. Op nummer 6 deze week is voor Morgan Wallen, I Got Better. Zak het vergeleken met vorige week in je plakje. Van 5 naar 6 is dit 5e week lang in de lijst. En Luke Combs, Be By You, stond vorige week op jou. Giet deze week naar plek nummer 4. Is dit 11 weken lang in de lijst. Ja, en uit de top draaien deze week is Luke Combs. Mooi Sleepless in een hotel room. Vorige week nog de derde notering. Ja, en deze week zak het er nou ja, de 4e plak. Zandje week lang in de lijst. Ja, en ik heb nog steeds net een nieuw nummer opnam. Die zit ergens in de top 3. Dus ja, de top 3 is net helemaal blootsteen. Maar ja, er is in ieder geval wel een nummer blootsteen. Maar ja, waar, dat jaren we dadelijk voor. Want ja, dit is de nieuwe nummer 3.

Ja, en ik zou dus een de nije nummer draaien. Want Nij Ederik, de klapper van deze week, is van Ella Langley. Mooie samenwerking van Morgan Wallen. Ja, Morgan Wallen ging eruit van een slechte plak nooit niks. Komt weer een mooie samenwerking van Ella Langley. En dat betekent ik dat de volledige top draaien vol besteedt uit één artiest. Het had wel even duren dat het is gebeurd, maar ja, gebeuren giet het dus ik. Ja, het nieuwe nummer dus van de twa Ella Langley en Morgan Wallen is I Can't Love You Anymore. En komt dus nieuw binnen op plek nummer 3, de klapper van deze week. Ja, dan is de vraag, wat is dan de nummer 12 van deze week? Nou ja, die klinkt dus wel.

Ja, Blue Steen dus, vergeleken een mooie vorige week. Ellen Langley, Be Her, zit nu 11 weken in de lijst. Nou, volgens mij ik 11 weken lang in op de 12e plek. Dus daar bloed ze lekker staan. Ja, en dan in er altijd nog één. Wel de beste. En mooi we er weer een week bij optellen. Nou ja, ik heb hem nog net naam. Dus het zou wat wezen dat ik gelijk van de eerste plak buiten de top 10 zou vallen. Ja, dat kan soms ook wel eens gebeuren. Maar ja, dit nummer gebeurt dat gewoon net. En daardoor kunnen we er weer een week bij optellen. Ellen Langley, She Was in Texas, bloed ja, lekker stevig staan op die eerste plak. Ik denk dat mensen het nog steeds een leuk nummer vinden om nooit te luisteren. Om ik zeggen dat die na ik wel heel erg leuk om te jaren is. Samen hoor ik je mooi morgen wallen. Maar ja, er kan altijd maar één de beste wijze. Ik in Amerika in de Hot Country Songs Top 50. En dat is Choosing Texas van Ellen Langley. Wieke nummer 28 alweer in de lijst. En ik denk van Wieke 24 achtereenvolgend op die eerste plaat. Dus ja, we moeten natuurlijk zien hoe lang dat nog gaat gebeuren. Of zij ergens in dit jaar of daar, nou ja, misschien wel volgende week. Je weet het net van die eerste plak ook iets, maar ja, rustig, het bloed zal lekker staan. Ellen Langley, Choosing Texas. En ja, volgende week hebben we maar weer even zien wat er in de top 50 gaat gebeuren. Maar deze week dus helemaal te heren. Ellen Langley, Choosing Texas. Want na je week.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl vindt alle dagen de laatste nieuwsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: Ja, nou mooi ik het wel.
1: Ja.
0: Shabuzi en Born to Die. In een van de nine nummers uit de top 50. Hoor.
1: Ja, en wanneer die precies uitkomt? Van begin van de week of juister?
0: Van Shabuzi. Oh ja. Nee, die is ergens vorige week al.
1: Oh ja?
0: Ja, durft meestal eventjes. Hè. Als er iets naar uitkomt, dan meestal in 2 weken. En dan komt er wel in de lijst te staan. Oh. Als die wat oppikt natuurlijk. Okay. Ja, dat gebeurt voor mijn chocartisten.
1: Ja, geen ja, zo'n materiaal, dan was die er alleen.
0: Ja, daarom. Dus ja, daarom stiet het er nou ook in. Hè.
1: Ja, nee, maar die is heel, heel goed. Die verwacht ik ben kwart ik wel in de top zien. Ja?
0: Dus?
1: Ja, we hebben
0: net. Nou ja, hey, alles is mogelijk.
1: Ja, daarom. Ja. Ik doe verder de voorspelling voor de vorige week.
0: Ja.
1: In je bloedsteen.
0: Ja.
1: En dan 2 en 3, die wisselt je stuiver.
0: Oké, dus je kop voor het munt en munt voor het kop.
1: Juist.
0: Oké.
1: Nou, het vierde van de rest.
0: Dus Choosing Texas in Ian, I ja. Can't Love You Anymore op 2 en Be Her op 3 en ja. Alle 3 van Ellen Langley. Oké. Okay. Ja. Nou, ik heb de hoofdskroon.
1: Ja, want ze zijn ook een mooie draaien.
0: Nou, ja, daarom is ik. Het is een top draaien van Ian Artiest.
1: Ja.
0: Mooi en plus one.
1: Nou, precies. Dus ja, let maar even een week eens tegen.
0: Oké.
1: Dus komt helemaal goed. Je luistert naar country folk en rock and roll hier bij Radio Spanberg. We beginnen de Mavericks luisteren. Ja, nou, die is wel bekend bij jou. Dat is die toen de leiding van Raoul Malo. En ja, ze hebben prachtige hits maken, maar ze hebben ook een hedien van de vroegere Tremolo's. Ja, Here Comes My Baby. Dat nummer dat komt voorbij in country folk en rock and roll. De nieuwe artiest Abby Ferris komt uit Australië. Waar ze is singer-songwriter. En september behoorlijk onadik. En ik maak dit nummer wat heet On My Way. Maar eerst de Mavericks.

0: Ja, die houdt er een radicaal mee op. Die zou wel denken, nou, ze bent handwerker bij Radio Spanburg.
1: Nou ja, ze is on the voice, dus ja, ik denk dat ze een kruispunt hier en ze moest links houden.
0: Nou, dat
1: ik denk
0: aan
1: ze
0: ja.
1: Via de uitslag.
0: Nee, ze stond voor dat beurt. Stop.
1: Oh, net voor het staplicht?
0: Nee, net voor het staplicht en dan gewoon, dan kan je links de brust, maar dan wist het niet.
1: Oh, juist.
0: Ze zag ze zo ik wel kennen. Maar dat maakt het net zelf vol uit. Maar in ieder geval, deze dame kan een heel mooi jongen. Abby Ferris uit Australië. Die wil naai in dit programma. Mooi haar nummer On My Way. Nou, daar kunnen we meer van draaien, want ze heeft wel meer nummers. Maar ja, ik kwam ze voor het eerst zien op Facebook. Ik denk, oh, daar kan ik wel even van draaien. Vindt zij net erg?
1: Nee, ja.
0: Dus komt ook wat. Nou, ik vind het heel fijn dat jouw luisteraars. Ja, ik kan wel even een berichtje sturen. info@radiospanburg.nl of als je een mededeling hebt, dat is altijd goed. Wij gaan naar de Colonel Hammondspoor. Ze komen uit de buurt van Doetinchem. En ja, ze doen een nummer van Bruce Springsteen. Want daarvan is het nummer ik bekend worden. En het heet Tomorrow Never Knows. Daarna gaan we wederom naar Australië. Dan naar CC. Gardens. Officieel komt ze beiden bij, maar ze is van hier naar Australië om nog wat meer te doen. Maar in de muziek, om een band te spelen enzovoort enzovoort. En daarnaast was in de horeca wat doen. En ze had nou ook nog werk gekregen bij een appelboer. Ergens verderop van hier leer. Dus ik denk dat ze nog wel eenmaal langer bloot. Maar ze bloot muziek maakt en ze is ook maar naai. Spul bezig, want ik heb ze een mailtje gestuurd. Ik denk, nou, dat komt vast wel worden in Australië. Dus
1: dus dan wacht ik maar smart af op antwoord.
0: Op nieuw werk, want daar is ze mooi bezig. Ik maar even met een band. Nou, dat was ik wel van, maar ze had het even tijd nodig. Nou, dit is haar laatste nummer, of een van de nijste nummers, let het samen zeggen. We'll be all right. En we beginnen eerst naar de Colonel Hammond 4.

0: Nou, zet bij prima dingen. Ja, Cecile Gardens and we'll be alright. Nou, die rijdt haar best daar in Australië. Qua muziek. Want ja, dan zie ik ze wel innig optreden. Dan bij mijn duo, dan bij mijn band. Nou, dat komt wel helemaal goed. En regelmatig zat ze er even, of vertelt ze er even bij, wat ze aan het optreden is. En dan noemen ze alle geruit. Dus dan ben wij er ook mee, Niels. Want ja, dan kennen we al die...
1: Krijg je dat voor betellen? Die kerosineprijzen naar Australië.
0: Ja,
1: dan mooie omvlucht.
0: Nou, dan moet je wel opbouwen, want ja, dan zie ik je bij gewoon sponsors.
1: Oh, juist hem.
0: Ja, dus okay. Dat is net zo'n probleem. En ik net zo'n probleem met die keus.
1: Oh.
0: Denk ik.
1: Oké. Okay. Hoezo?
0: Dat kost geen kerosine.
1: Nee. Dat is gewoon even wat speurwerk.
0: Juist.
1: Zodat we dat zeggen. Nou, dat is gewoon vrije tijd. Futgooien. Naar muziek. Die stinkt van, nou ja, dat klinkt wel aardig leuk. Maar dan erachter komt dat het... gecomputeriseerd is.
0: Oh.
1: Er zit geen enkele band zit erachter. Al klinkt het wel als een voltalige band.
0: Ja.
1: Nou ja,
0: dat jaren wij wel. Want ik jaren direct wel als het nog net
1: nou,
0: is.
1: Ik denk als het deze helemaal niet jaren, dat zoals van, nou, dit is echt. Dat weet ik zeker.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, als het zo is, dan weet ik het net.
1: Oké. Okay. Nou ja,
0: grapje, je
1: ik heb ze noemen dat Southern Rock in Amerika.
0: Oh ja.
1: Rockmuziek uit het zuiden van Amerika, boy. Ja, lekkere open veld natuurlijk. Mooi on the road. Een beetje als Smokey Bandit natuurlijk.
0: Kijk ik wel,
1: ja. Ja, daarom. En dan heeft een artiest of zangeres. Die toert ik nog steeds. Ja, die brengt dan een nummer uit van Jolene. Ja, en dat wordt dan aardig wat covered natuurlijk. Voor tropicale artiesten. Demi Moore uit Zuid-Afrika. Miley Cyrus het al een keer die in. Alleen nog, ik vond weer een versie die Southern Rock variant is. Hmm. En ik denk van, hey, die klinkt wel aardig leuk. Maar ja, dan kies wat meer zieken en kies wat meer speuren. En ja, dan komt het toch achter dat het gecomputeriseerd is. Oftewel AI.
0: AI, ja.
1: Ja. Ja, het is in de wereld. Elke keer dat je nou zit, hek wel weer eens een keer een nummer mooi. Het is een beetje meer bewustwording van mensen. Het is er. Voor artiesten is het gewoon een en al ellende. Want ja, hoe kunnen wij als artiesten dan muziek uitbrengen als er dan de AI zoveel meer echt niet kunnen helpen? Nou, je merkt dus ik dat artiesten hun stem give fast listen. Dat zij teksten op gaan nemen. Die letten ze vers zetten. En als dan een AI-computer hun stem gebruikt. Dan ben ze aardig de pinari. Dat gaat eigenlijk nog wel mee gebeuren. Maar ja, zoals Taylor Swift had dat nou ik dien. Ja, dit nummer is dan net van Taylor Swift. Het is dan van een... blijkt eentje uit... ik neem aan Duitsland. Want het heet Wachmann. Met dubbel N. Dus dat gaat een beetje naar Duitsland. Maar ja... Tot on het nice dacht ik wel even van... ik wil hem wel even laten jaren, want hij klinkt aardig leuk. Een Southern Rock versie van Jolene. En ik denk dat wij nooit het waren waar we rond binnen.
0: Ja,
1: en, zeker. En mooi meer muziek.
0: Komt helemaal goed.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.

0: Goeie medeluisteraars, zal ik je van harte welkom bij deel 12 van Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanburg. We begonnen de 12e uur met mijn band uit Ierland, waarin ze heette Natural Gas. En het nummer heette Call Me the Whale, oftewel noem mij de walvis.
1: Ja.
0: Hoe mooi is dat? Is dat de King of the Sea? Things to say, daar zat ze nou zongen. Want dat ben volgens mij toch wel een beetje grotere beestjes. Maar dat heet oas. Maar ja, het zou wel een koning van de zee zijn. Daar ben ik het in die zin wel mee eens. Maar volgens mij is er nog een grotere nier dan de walvis. Nou ja.
1: Nou, dat is even zien.
0: Ja, dus ik het maar even nieuws.
1: Ja, ik heb wel wat ding voor. Maar ja, dat is maar weer de vraag. Hoe was het zien? Was het in de mythologie zien?
0: Ja.
1: Dan werd het zien als Poseidon.
0: Oké. Okay.
1: De Griekse god van de zee.
0: Ja.
1: Nou, dat is dan King of the Sea. Literatuur, Kestetikchen.
0: En dan?
1: Een avonturende roman uit 1906 van Emilio Salgari. Mooi zijn beroemde personage Sandoka. Dat boek heet dus King of the Sea. Nou, er is er een spul, World of Warship. Dat wordt King of the Sea naam. Jachten. Een zeilgulet van 40 meter, gebouwd in 2024. Nou, dan heb ik nog een nummer van de band Severed Heads, die heet King of the Sea. Nou ja, King of the Sea is een aanbieder in Bali voor visavonturen. En dan heb ik nog de film, een thriller van King of the Sea. Dus ja, er is van alles mogelijk.
0: Ja, er is zeker van alles mogelijk. Oh, dat wist ik niet.
1: Maar ja, geef me eventjes naar de dieren, Shen. Dan is toch de orca, de whale, de killer whale. De orca is de koning van de zee. Ja.
0: Oké, nog horen wij het erbij.
1: Ja.
0: Mooi, dan gaan wij vrolijk verder. Mooi, hele leuke muziek. Ja, maar van koor Oostersturm komt het Grangeboy. En die heeft een Ierse medley. Nou, en dat koor kan het daar prachtig doen. Er zijn drie stukjes van bekende wezen. Van songs, om samen te zeggen. En daarna hebben wij een nieuwe artiest, die heet Tara Jennings. Ja, en Jennings, ja, Waylon Jennings, en er ben wel meer Jennings, ja. Dus ja.
1: Familie van?
0: Dat idee heb ik wel, maar ik kan er net recht achter komen. Hoe het, de familieband dan zit. Maar dat hindert ik niks. Ze is vrij jong. En ze is singer-songwriter. Ze komt van Missouri. En I'm on the run. Dat is wel een van de leukste versjes. Ze had wel meer, maar ik had maar een uitzocht. Ik denk, nou, wij ben ik was op een paard. Dus ja. I'm on the run. Maar we gaan eerst naar het koor Oostersturm luisteren.

Als toch een tip van de Nijsredactie of een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg? Liet het u eens weten. Stuur een e-mail naar info@radiospannenburg.nl. Radio

0: En het is een prachtig nummer van Tara Jennings uit Missouri, boy. I am on the run. En Tara, dat is een country pop rock artieste. En ze schreeuwt een hele soort mooie tekstschreeuwers uit Nashville. Dus kunnen wij er heel wat van verwachten. Dus volg je haar. Om te zien, wat docht zij allemaal meer? En misschien docht ze wel een nummer van een oor.
1: Nou ja, wie weet.
0: Dat is ook leuk.
1: Ding wat we er wel even bij moeten zeggen. Is net een
0: familie van
1: of wat dan ik maar. Van Waylon Jennings.
0: Helemaal niet.
1: Nee. Dus het is net bekend dat ze dus, ze het wel zijn dat zij graag, of dat zij Waylon Jennings muziek wel, favoriet is. Ze waardeert dat ik. Dus, maar ze ben net, in de Engelse term, related to each other.
0: Oké. Maar in ieder geval, ze het qua stem toch wel een lits beetje van Waylon.
1: Oké.
0: Maar we gaan eerst even naar die keus.
1: Ja.
0: En die zal heel anders zijn dan Waylon Jennings.
1: Maar het is wel een mannenstem.
0: Oh, ja.
1: Ja. Ik vind het persoonlijk wel een hele leuke, goede stem. Goede country zanger.
0: Ja.
1: Ik draai hem ook wel heel vaak.
0: Ja.
1: En zijn voornaam begint met Luke.
0: Ja.
1: En dan zijn achternaam is dan Kalms.
0: Kalms. Maar hij is net Kalm.
1: Nee, Kalm inderdaad, want zij hiet er ik net, Luke Kalm. Yes. Nee, Luke Holmes.
0: Ja.
1: Hij had al keer, wij kennen hem van zijn versie van Fast Cars.
0: Ja.
1: Daar kun je er in Nederland wat bekend worden. Maar ik pak even een artje van hem. En dat is When It Rains, It Pours. Nou ja, het zou je het. Sjoe, de zinnen goed schienen, maar ja, het bloed maar gries. Ik vind het maar jammer. Maar ja, wie weet, hè, meestal gebeurt dat al aan het einde van de dag en dan gaat die zinnen naar beneden. En dan denk ik, daar wil ik een verhaal, maar eens even fucking. En dan krijg je dan nog de zinnen. Maar ja, het zoe de hele dag. Maar ja, ruinen doet het gelukkig net, dus dat scheelt. Maar ja, meestal als het begint te ruinen, dan komt het denk ik maar bakken uit de loft. Hoor. En daar het Luke Arms een nummer over schonkt. En daarachteraan gaan we maar eventjes naar het nieuwe nummer luisteren van Ella Langley, mooi Morgan Wallen. Want dat ik was zoiets van, het is een heel mooi nummer. Dus ik denk, let me maar even helemaal eens een keer heren. Want het mooie nummer is het ik wel. En dat nummer komt ik natuurlijk van het laatste album van Ella Langley, Why. Waar zij dus de samenwerking doet met Morgan Wallen. Die gaan we ik helemaal draaien. Maar eerst eens eventjes, Luke Arms, When It Rains, It Pours.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Radio Spannenburg Waberjocht. Met Jan Lulke van Ommen.
1: Joet, ja, lijkt het nog net zo'n rare dag. Het is een afwisseling van wolken en zinnen. Van de morgen komt de zinnen de roeren langzaam steeds meer terug. En bij u zelf wat stapelwolken ontstaan. En dat begint wat samen te klonteren. En dan wordt het wat meer wolkenveel. Ja, zo begint het toch wat meer wolking. Maar de zinnen het echt wel nog macht, Joet. Er wordt een zwakke tot matelijke eerstelijke wind. En het wordt zo'n 16 tot 19 graden van de morgen. In het kust- en watergebied laat het kwik een stukje leger. Dan bloedt de zinnen er wel tussen Troskien en naar de kinderen waar de midden raakt, het wel steeds meer wat bewolkt. En letter in de midden, dan breiden opklaringen daar weer wat meer uit. En ja, het is wat onzeker. Maar het ken ik zomaar eens wijzen. Dus als ik het de laatste model kom, dan krijg ik binnen dat het zo'n beetje best wel eens in grote lijn bewolkt kan bloeien. En dat is toch oors nadat we eerst zien tocht. De zwakke tot matige wind wordt uit richtingen tussen noord en eerst. En het wordt zo'n zandje graden in het kust- en watergebied wat kouder. Jong, klaart het flink op. En zelfs nu liep het in het eerstelijke pad van de provincie bloedde bewolking. En ja, de geleidelijk noordoostelijke wind trekt aan zee aan tot vrij krachtig. En de temperatuur niet dalen tussen het 5 en het 10 graden. Morgen dan, ja, dan wissel je stapelwolken en zin ook weer oud. Maar de meeste wolken toch wel weer bij u's. Letter in de media keert beeld wat en krijgen wij u's terwijl wat meer zinnen. En bloed in elk geval tot de jonkie droeg. Bij een aan zee krachtige wind is dus, denk ik zo'n graad of 14, 15 morgen. Ja, als we dan zeggen naar de menje, liep het net warmer te worden dan een graad of 11 bij u's. En voor de dagen daarna, dan liep het de temperatuur toch wel wat op te rinnen. De maximumtemperaturen die dan weer opkomen tot de 16 graden. En de wolken en zinnen, ja, die wisselen ook weer oud. En soms op een passage van een zwakke storing valt soms een beetje rein of een bui. En tussentrog binnen er echt nog wel lange perioden, waar in de zinnen er echt nog wel steeds mooi terug in komt. Dus ja, als ik het nou zo even samenvat voor deze komende weekend, dan liep het best wel redelijk.

0: Dan zoeken wij de rin van het weekend. Dan hebben we de snijs. Ultimate bij misschien wel zo'n 25 graden. En in de rin van die weekend erop, dus richting het Pinkster weekend, dan rint de temperatuur behoorlijk op. Zoals het nu lijkt. En dan komen we de 20 en 24 graden weer dichterbij. En lijkt het echt simmer te worden. Ont mijn weekend.
1: Nou, heel mooi waar voorspeld. Voor nou aankomende week troe Jan Lolke van Ommen. Bedankt Jan Lolke. We gaan verder met folkmuziek uit Veenendaal. En de band heet K.A. Dram. Dat betekent nog een borrel. Nou, het is ook haast iets van nog een borrel.
2: Nou al? Ja. Oh ja, nee, er komt haast maar de slagers voorbij. Dus dan met er een pul wel bijwezen.
1: Yes, precies. Klopt. Ja, precies. Ja, het K.A. Dram komt met nummer Fiddler's Green. Nou, wil Fiddler's Green ik nog een hele leuke band wezen uit Duitsland. Maar dan hebben ze rock, hard rock of metal muziek. Wat combinatie daarvan. Maar dit is trouwens wel een vrij rustig nummer van deze Duitse band Fiddler's Green met de Galway Girl. Maar eerst K.A. Dram.

Nou, zeker weten dat het een feestje is waar je bij samen bent. Ben de Fiddler's Green uit Duitsland en de Galway Girl. Hier in country, folk en rock'n'roll bij Radio Spanberg. Zo even in de info. Er is zeker een jippening wettersportseizoen in Snits. Evenement met spectaculaire wettersportactiviteiten, streettheater en live muziek. En wil je meer weten, maar even op Facebook, internet zien. www.snake.nl. Dus even zien wat er verder. Oh ja, jongen, er is hele mooie muziek in je lemmer in het Papagenohuis. Mus, volkmuziek, MUS. Werd het verstiet, dat weet ik nog niet. Maar dat, ik hoop jong meer te weten. Want denk je, en ik zelf wil even hinnen. Steven gaat ik even mooi. En de muziek is een tribute to the Dubliners and the Furies. Nou, de Furies, die ken ik ook wel. Dus ik zal eens even zien wat dat precies inhoudt. Maar wil je meer info hebben, dan moet je even zien op www.papagenohuisfriesland.nl. Ik trek nog kaart met een verjoen, dat komt maar zo. Dus dan kan je er eventueel nog even zien. Het begint om 8:00. Dan gaan wij luisteren naar Sandra van Rijs. Ja, ze komt uit Altenwijn. Ze treedt nog heel regelmatig op. Maar meestal mooi een trio. Het ze er een bij van de Colonel Hammonds voor. Dat met Hans dan weer. En dan had ze er nog een bij. Daar ben ik even de naam kwijt. Maar dan heeft ze als trio dus een hele soort succes. Dat is meest in het kerk. En het is ook meest heel gauw uitverkocht. Bij Jere Sandra van Rijs met nummer Destination. Dat is leuk. En dan gaan we naar de Turboski van Duo Upstairs. Van Annette Robben en Luc Klamer. Ik moet even zien wanneer ik een interview met Annette herken. Maar dat Jert, ze willen ze even. Je beluisteren er even naar de naaien. Die heet I Still Carry You. Eerst Sandra van Rijs.

0: Radio Spannenburg.
1: Hallo luisteraars, ik ben Annette Robben van Upstairs. En onze nieuwe single, I Still Carry You, wordt de turboschijf bij Radio Spannenburg.

0: En dat is een prachtig nummer van Duo Upstairs. Diegenen die wij het in Drenthe noemen in Friesland. Nou, hoe mooi is dan de samenwerking net en vooral in dit nummer. I Still Carry You. Duo Upstairs is nog de turbo schip dit weekend. En deze weekend tot ons nu en toe. Want nu en week nu hebben we een nieuwe turbo schip. Wat die van is dat met mijn eigen hoofd vergaderen. Dat komt helemaal goed draaien worden. Dan hebben we Friese muziek, hè?
1: Ja.
0: En vier worden, dan hebben we slagers, hè?
1: Ja.
0: En die ben alleger achter elkaar noemen.
1: Oh.
0: En een week later, dan hebben we weer een gepresenteerd programma.
1: Toe maar.
0: Van Anton en Anton.
1: Die Anton uit Tirol?
0: Ja, die ben ook nog maar vakantie en dan ben ze erbij.
1: Ja, maar, dat ken. Ja, dat ken.
0: Zo is dat was.
1: Ja, ik wou bijna zeggen, de Anton zit je toch, maar nee, dit is Arne. Ja, Anton, die is even naar Zwitserland, Oostenrijk, ja, en Zuid-Duitsland om naar je slagers te zieken.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Naar je lederhozen voor de tuinplantjes.
0: Ik?
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja, oké.
1: Ja, nee, dat ken.
0: Komt helemaal goed.
1: Ja.
0: Komt helemaal goed, Niels, wat ik goed komt in die keuze. En dan graag even wat huddere muziek. Ken dat?
1: Graag wat
0: huddere... Nou, even een beetje huddere muziek. En krijg als Fiddler's Green is ook iets.
1: Oké. Ja, maar Fiddler's Green, wie wordt rustig? Dus het moet weer iets meer dan... Nee, zomaar even. Nee, dan weet ik het nog. Ja, dat ken. Ja, er zijn er genoeg versies van de Irish Rover binnen maken.
0: Ja.
1: En hoe val ik Esther?
0: Genoeg? Nou, ja,
1: ik kan het op één hand delen, twee hand?
0: Nee,
1: of wat het ermee?
0: Ik denk wel dat er een stuk of tien jaar binnen, op zijn minst.
1: Oké.
0: Maar ik ken ze alle tien jaar net.
1: Oké.
0: Tenminste, qua band. Zo, ik ken hem eerst niet de folkmuziek.
1: Juist.
0: Van de Dubliners en gerelateerde bands daarom.
1: Oké. Nee, prima. Ja, dat ken. Dat is mogelijk. Wat alle gewoon ken. Ja, we hoeven het huddere muziek. Dus dan komen wij snel uit op de band Dropkick Murphys. Die hun versie duggen op de Irish Rover. En daarna gaan we even naar een Ierse pub daar.
0: Oh jee.
1: Ja. En dan bloe ik eventjes meesken wekker horen. Want dat wil Arne dus. Als ik klachten binnen, stuur ze naar de app. Ik stuur ze rechtstreeks terug naar Arne van den Berg. Hij woord graag. Nou ja, dan krijgt er hem ik. Dropkick Murphys, mooi de Irish Rovers. En daarachter gewoon de Ramjacks, mooi een Irish pub song.

0: Ja, ze horen op drumjacks en Iris Pub. Ze kent wel wat voor ze, hè?
1: Ja, een nummer over de Ierse pub.
0: Ja, nou, daar is altijd feest, hè?
1: Ja.
0: Ze is even wat rustig, maar ik was even wat heftig. Dat hindert ik niks. Meestal met mijn
1: wekker. De komst er gelukkig nog even goed van houden. Er is nog geen klachten binnenkomen, dus... Ze vinden het goed, dus dat is de...
0: Ja, een paar nummers. Ja, net de hele woorden. Nee, dan krijg ik pinnenhollen. Dat kennen
1: we. Oh, oké. Okay. Nou, ja.
0: Nee, maar dit is best leuke muziek. Dus, ja. We hebben vrede jongens ook een woorden van deze muziek, toch?
1: Ja, van nou 11 uur.
0: Ja.
1: Van 11 tot 12. Maar ja, dan wel wat meer, nog iets heftiger.
0: Nou, ik kan er net van sliepen.
1: Net?
0: Nee.
1: Maar het is ook net de bedoeling om in dat oren te gaan sliepen.
0: Nee, dat snap ik.
1: Gewoon luister je een wekkerbloem.
0: Dat is het
1: nooit mooi vol op bed, maar...
0: Ja. Ik zoek even naar Bokkenpop, want dat is nog bezig, hè. Er in Oregon, in de Friske Maarten. Ik had een tent als jongen. En Joen, van nou 8 uur jouwe jongen, denk ik, wat dat begint. De treedt nog op. Papa de Grazie en de Beat Crooks en DJ Nicky Lorenzo. Nou, dat werd feest daar.
1: Ja,
0: heb je juist zo'n feest gehad? Dat was een jonge wegfeest.
1: Oké.
0: Eens even zien wat er nog meer te doen. Ja, er is nooit jongen, er is een jongen in Kouden bij de Baptistengemeente om jou beachten en de bundel van Johannes de Heer werd zeker jong. Nou, dat is ook wel heel interessant. En nog interessanter is de band Clannad. Clannad, daar sluiten we met jou.
1: Okay.
0: En iedereen bedankt voor het luisteren. En dan wens ik je een prachtig weekend daar. En ik denk even een moederdag. Maar dat is...
1: Ja, mijn bedoel.
0: Ja, het is elke dag eigenlijk mijn bedoel, vind ik.
1: Maar ja? Goed,
2: nee, juist.
0: En oh ja, de teetjes dat Stefan... Stel dat het mooi waar is en de vragen zitten, de teetjes die hebben. Dat moest ik even zeggen. Nou, ik heb nou even luisteren naar Ancient Forest van Clannad. Komt het hier lang bij. En nog een goeie weekend en een goede weekend. Niels, bedankt.
1: Alsjeblieft. Ja.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het housefestival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gewoon Friesk, non-stop.

vlucht het mij om. Wol alleen nog maar zielen. Wol net denken om morgen. Nou, wie is altijd bij mij? Ik in dit oud boot. Zo nog zelf naar de wimpel.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Dorold Negens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al twee keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok drie weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. Het wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade non-stop. Radio Spannenburg.
2: Hallo luisteraars, ik ben Annette Robben van Upstairs. En onze nieuwe single, I Still Carry You, wordt de turboschijf bij Radio Spannenburg.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze winden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Kids. DJ C.
1: Goudvrouw. En dat was hem, de weekendopener van deze week. Hard and all I wanna do is making love to you. Welkom terug bij Radio Spannenburg. Een uurtje lang goud van oud op zaterdag hier bij dit radiostation. Met oude hits. De hits van gisteren en eergisteren. Je hoort ze allemaal in de komende pak een beet 55 minuten. Nu muziek van het goede doel. Eenvoud.
2: DJ Seeds.

Had ik al gezegd trouwens dat we vandaag alleen maar meezingers draaien. Echte hitclassics uit het verleden die je mee kunt zingen. Allemaal stuk voor stuk. De hitclassics meezingparty. Muziek van Patrick Hernandez nu uit 79. Dit is Born to be Alive.

Jawel, Joan Jett en de Blackhearts. En ik zei het, je zingt ze allemaal mee vanmiddag hier bij Radio Spannenburg in het programma Goud van Oud op zaterdag. Joan Jett en de Blackhearts, sorry dat I love rock and roll. En nog zo'n meezinger voor je, 79. Yeah. Dit is een oude van Kiss, het heet I Was Made for Loving You.

0: Hermes House Band, beter bekend als HHB International. Het oude nummer van niemand minder dan John Denver heette Take Me Home Country Roads. Ja, ik ben een beetje, ja, niet verder vertellen hoor, maar ik ben een beetje aan het oefenen voor vanavond. Want we gaan vanavond naar het Drentse Grollo voor een avondje Hit Classics The Meesing Party. En ja, dus ik ben een beetje aan het oefenen met Meesing plaatjes. Wat dacht je van deze?
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

U hebt er mee gezongen, deze opname van Guus Meeuwis uit de jaren 90. Kedengedeng, zo heet het liedje. Alleen maar hitclassics vandaag in Goud van Hout op zaterdag. Je hoorde... Oh, ik heb het verkeerde schuifje naar beneden gedaan. Ja, dat kan ook gebeuren natuurlijk in het heetst van de strijd. Hè. Dat kan gebeuren. Guus Meeuwis dus, Kedengedeng, hoorde je. En nu tijd voor een beetje rock and roll op de radio. Echte hitclassic van Status Quo. Dit is Whatever You Want.

0: De Gebroeders de Boer, Two Brothers on the Fourth Floor. Want ze woonden in een flatje en scoorden van daaruit hits in de hele wereld. Maar ook in Nederland, jawel. Never Alone was één grote hit in de jaren 90, dames en heren. We veel gedraaid weer het Rospop Formule Drive-in Show. En we draaien hem ook bij Hit Classics The Amazing Party. Echt waar. En deze is er ook zo eentje. The Weather Girls and It's Raining Men.
1: Weather Girl.
2: Uh-huh.
1: And have we got news for you?
2: You better listen.

Heerlijk toch, zo'n uurtje hitclassics die je weer kunt zingen hier bij Radio Sparrenburg in het programma Goud vanavond op zaterdag. Hoor je Opus Roosterdijk aan Live is Live. En we hebben er nog eentje voor je hoor. Zo'n discoplaat waarop je kunt dansen en die je weer kunt zingen. Dit is Dan Hartman uit 1980. Het heet Relight My Fire.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Door Al Negens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Fries en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur. Radio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nette Jong. Van Sam tot Jochen. Spieken hurt, spieken hurt, spieken hurt, spieken hurt, spieken hurt, spieken hurt, spieken hurt. Vol, hè? En Jan. Ready to work.
1: Dit was Spieken hurt.

0: Zo is het nou hoe speaker het hand hebben toen ze deze plaat in gedachten hier. Harder, ja, stronger, better, faster, neem het maar.
1: Wij bloeien altijd harder, better, faster, stronger worden natuurlijk.
0: En zij is maar correct. Een hele goeie jong. Het is hier voor speaker Hut.
1: Het is gewoon hetzelfde als een shonen anime serie.
0: Ja, we worden altijd...
1: We worden altijd sterker en grutter, ja. En er zijn altijd weer nieuwe uitdagingen.
0: En dan hebben we net iets Dragon Balls voor nodig.
1: Precies.
0: Want we hebben gewoon de radio, we hebben hier wat knoppen, we hebben een heel neusje muziek.
1: Het enige wat wij nodig hebben is plopkappen.
0: Ja, nou heb ik weer even een plopkap. Dankjewel dat je me er even nog aan herinnerst.
1: Yes. En, maar we binden weer mijn nieuwe aflevering van Speaker Hut hier bij Radio Spannenburg. En wij bloeien de komende 12 uren in ieder geval nog van alles nog wat naar je kant op slingeren.
0: Een top 500 bijvoorbeeld.
1: Precies, en we hebben al een stuiterplaat. Ja. En het is een nieuwe plaat, maar hij brengt u wel weer een beetje waarom naar de 90s.
0: Ja.
1: Lekker oldschool.
0: Dat gevoel hekker in het wel ooit 90s.
1: Ja, ja, ja.
0: Dan want tussen begin 90s en ooit 90s zit natuurlijk ook een gigantisch verschil. Maar het is voor een beetje de ooit 90s vibe, sound. Dus wat dat betreft is het heerlijk. Nu is ik nog een guilty pleasure. Komen we straks. Ik nog wel op waarom we die draaien. Nou, ik nog net. En dat is ik altijd leuk, want er is gewoon zoveel in het muzikale archief.
1: Ja,
0: en soms de meeste wat. Ja, sorry.
1: Wij hier, zeg maar, in de, toen wij jong waren, zeg maar.
0: Ja.
1: Hier wij een behoorlijke afkeer tjinnoer boybands.
0: Oh, die is denk ik al helemaal uitlezen. Ik vind het prima.
1: Dit wie dan Ian, waarvan wij toch, waar ik dan in ieder geval een stukje bij. Ja, dit vind ik eigenlijk dan nog best wel leuk.
0: Ja, en dat hier ik dus ik met deze platen. Nou, ik kak dit in alle eerlijkheid wel even wat in.
1: Ja, maar zijn wel wat meer leuke plaatsjes had.
0: Ja.
1: Dus, maar dat is in ieder geval een leuk plaatje.
0: En er weer nog een boyband, die vond ik wel leuk. Maar die kwam wat later in de night, is dat we 5.
1: Ja, die hier
0: inderdaad. Die heet wel wat, dat weer net van dat zoetsappige, glazuurbrekende... ja,
1: nee, het
0: muzikale gebeuren.
1: Het wie net zo opzetten als ze met zo volle mogelijk famkes de kap op hol brengen.
0: Nee, inderdaad. Dat zelf is het heel mooi. Maar die komt straks verder op in het programma. We komen toch stiekem weer wat achter, want ons dan verklappen we alles al.
1: Ja, dat, en we hebben natuurlijk nog Formulier Nice. We hebben nog Game Nice. Ik heb van de week een bijzondere film zien. En ik hoop dat we deze week wel ontdekt komen om hem eventjes te behandelen.
0: Nou, dan wordt dat straks je eerste item. Wij gaan straks gewoon als eerste item. Is alvast even de scoop voor degenen die nou al inschakelen binnen.
1: Ja.
0: Wordt straks de film, want dan kunnen we in ieder geval net vergeten.
1: We zijn eigen baas, dus we kennen dat gewoon dan.
0: Zoals wij dat willen.
1: Ja, goed denken.
0: Back to back geven we nou een band die nieuwe muziek maken heeft, maar... ja, volgens mij ben je gemiddeld...
1: De gemiddelde persoon van die leeftijd... die zit eigenlijk al in een bejaardentehuis.
0: Ja, en dan heb ik het net over Ringo Starr en die orde van de Beatles. Die heeft toevallig deze week ik een nieuw plaatje uitgebracht.
1: Inderdaad, Paul McCartney. Persoon.
0: Paul McCartney, dankjewel. Ja. Maar het zit voor mij in dezelfde leeftijdscategorie ergens.
1: Nou, ik denk dat wel aardig bij elkaar in de buurt zit. Misschien dat waar wij nog wat verdraaiingen... dat die zelfs nog iets ouder binnen... Maar dat ben ik gewoon gemummificeerde persoon. Dus die bloe ik nog wel even trok in, heb ik het idee.
0: Maar dan jij hem straks nog volle meer roer. Wij gaan eerst weer naar de nieuwe plaat van de editors. Call it in.

contact kun je Speaker Hut een postduif sturen. Maar wil je zeker weten dat hij aankomt, kun je beter een e-mail sturen naar speakerhut@live.nl.

0: Welke film kiest u volgende week eens, Jen? Dit is de filmtip. Het filmblik.
1: Ja, en we gaan al iets meer dan 40 jaar waarom in de tijd. Want in 1984 kwam de film Ran uit, regisseerd door Akira Kurosawa. En daar heb ik het al eens een keer jeder over hand. De beste man die maakte zeg maar in jaren 50 al een soort films. En daarna ging er maar terug en had inderdaad een behoorlijke bibliotheek om films weer te produceren. Ran is een van zijn laatste wapenfeiten. Hij had daarna ook nog 12 andere films maken. Maar deze film is baseerd op het Shakespeare's verhaal King Lear. Waarbij dat de koning, zeg maar, zijn loon, oerlid onder zijn band, zeg maar. Maar dat gaat dan al gemis. En uiteindelijk is er bloedraagelinnen, maar ellende oer. En de manier waarop dat Akira Kurosawa dat verhaal, zeg maar, dat leven weer te brengen in een Japanse setting. Want het speelt zich dus oud in het 16e eeuwse Japan. Mooie echte samurai en dergelijke, krijgsheren. En een soort had ik maar eer en dergelijke te maken. Hij maakt het prachtig gebruik van kleur. Omdat de zoon van Lord Hidetora. Die heeft alle trui en oren kleur kleding on. En dat wordt, door de hele film heen, wordt dat steeds weer gebruikt om heel duidelijk die verschillen on te gaan. En de hersten, het camerawerk waarbij dat beelden zeg maar shitten worden, zodat bijna schilderijen krijgt. Waarbij dat op een heuvel in de verte stiet dan een heel leger mooie witte vlaggen, kleer. En die sjuggen dan del op oren soldaten. En die dreigen dan inderdaad oerompel te worden. Maar het gaat er zo dat de krijgsheers is maar zijn loon oerlid. En dat zijn band dan eigenlijk uiteindelijk weer ruzie krijgen. En dat uiteindelijk eigenlijk niemand het overleeft. En dat de krijgsheer uit verdriet dan ik komt te overlijden. En het mooie van deze film vind ik dat die hele grote epische veldslagen die prachtig in beeld gebracht worden. Maar tegelijkertijd heeft Akira Kurosawa er ook verkozen om de wat lietsere scènes, om die bijna als een soort stageplay te brengen. Het wordt ik dan bepaalde dingen dan echt richting de camera dient. En dat wordt op een hele mooie manier wordt dat dan in beeld gebracht. Als je een filmliefhebber bent, dan ben je natuurlijk zeker al wel bekend. Mooi, het werk van Akira Kurosawa. Maar dit is wel echt een van zijn betere films in mijn eigen. De muziek die hem nou jaren komt dan van de soundtrack van deze film. En was je hem op dit moment zelf graag zien, dan wordt dat wel een beetje lastig. Want hij is van Safir, ik weet, in Nederland net op de streamers te zien. Ik zal gauw nog even spieken. Had ik het fine ken.
2: Maar in de basis moest hem dus al ergens via een Blu-ray of een DVD of nog lang alleen een videobal.
1: Ja.
2: Ergens zien te bemachtigen. Daar komt het eigenlijk op de hel.
1: Hij is inderdaad net op de reguliere streamers te vinden. En hij is ik net te hieren of iets dergelijks. Dus dat is dan wordt het al een stukje lastiger. De kerst verkiezen om die piratenmuts op te zetten. En om hem op die manier proberen te bemachtigen. Maar de kerst dat ik krijg als mij dan. Zie ik je ergens op internet een webshop op waar ze films verkeep je. En het kan bij een bol of een imusic.be of Amazon. Ze kerst me eigenlijk ook al wel eens een beetje krijgen. Ik heb de 4K Blu-ray versie dient. Daar zit ik dan een paar leuke extra's bij. En dat is ik de gerestaureerde versie. Echter, kerst ook de Blu-ray krijgen. Dan is dat ik een hele prima versie. De DVD-versie die zal wel wat minder wijzen. Maar dat moet je dan op een koop aannemen. Maar het is voor filmliefhebbers is het echt wel een must om eens een keer te proberen.
2: Ja. Dat is helemaal mooi.
1: Ja.
2: Dat wie hem al?
1: Dat wie hem al.
2: Dan geef ik over even nog wat muziek daar. Want dat is natuurlijk ik altijd wel weer het vervolg. Wat er dan natuurlijk weer een heel goed bijpostje bij Spiegelhut.

0: Round one, fight!
1: Ja, en zo ben je daar kwam om het game night bij Radio Spannenburg.
2: Ja, en daar is ook best wel wat te melden. Soms bent wel wat liedsenijtjes, soms wat grotere nijtjes.
1: Ja, en van de week weer het volgens mij woensje nacht kwam Nintendo plotseling mooi een direct te verschijnen. Waarin ze heel leuk onkondigden dat we volgende maand gewoon al een remake van Star Fox krijgen.
2: Ja, van Star Fox 64 wilde verstaan.
1: Ja, maar dat weer eigenlijk alweer een herinterpretatie van de Super Nintendo-versie. Dus toen ik die beelden zag, toen wie ik wel eventjes Happy the Peppy, zeg maar.
2: Ja, nou, dat kan ik me voorstellen, want ik vind ik heel interessant. Ik weet nog net of ik hem direct day one heel.
1: Ik heb hem al in de priori gezien. maar de Super Nintendo game wie destijds behoorlijk revolutionair, omdat er gebruik maken van een extra chip op cartridge. Dat wie de FX-chip. Bertrodasto dus inderdaad een game kreeg waarbij dat ze echt wel polygoon gebruiken kon. Nog net zo volle, want volgens mij weer die vliegtuigje die bestingen ook uit een stuk of 10 tot 15 polygoon. Dus dat weer echt nog minimaal. Als er nou is dat een karakter Chintwurg al gauw uit een enkele 10.000 polygoon.
2: Ja,

0: Ja, alleen nog al de Hollen zit al besteedt u tegen Polygoon, Zinburg. Ja.
1: Maar deze versie die is dus exclusief voor de Switch 2. Hij is komt dus ik net op de originele Switch uit. En dat heeft er maar te maken dat ze inderdaad echt wel een grafische stap vooruit zetten met deze game. En ja, ik ken het wachtje om wel lekker mooi mijn Fox on the gang te gaan.
0: Ja.
1: Want dat is toch altijd wel een feestje.
0: Zeker. En qua achtergrondmuziek, als dan in Tristram kwam, dan win je er altijd iets met Kai. En dan wil je altijd al, dan moet een secret level wijzen, want dan wil je dat hoekje wat en ach, ik weet het toch, ik weet niks. En nou, in Diablo 2 kregen we dan de secret cow level.
1: Ja.
0: In Diablo 3 ontbrutst die. Maar op een gegeven moment, omdat er zoveel commentaar wie op dat het feest kleurrijk en feest vrolijk wie. Hins Wimpy Shire of zoiets, Rainbow nog iets. Ja. Dat wie dan een soort My Little Pony die is de afslachten mocht. Dat wie dan de Diablo 3 variant op de Secret Cow level.
1: Weet ik wel leuk.
0: Weet ik wel leuk, maar heel wat oors. En Diablo 4 hier tot Nauta, och ik nog in Secret Cow level.
1: Nee.
0: Tot Lord of Hatred, wat is nou uitkomt. En meestal ben je er heel mooi drak mee aan de slag gegeven. Want de koers van alles vinden. En nou, ze hebben van alles uitpuzzelen. Het schijnt nog wel een gedoetje te wijzen. Het is niet zomaar even wat.
1: Nee, het is net zo mooi. Diablo 2, de koers eventjes.
0: Wordslag en.
1: En nog een Town Portal scroll.
0: Tomb of Town Portal moest erbij. Ja. En that's it eigenlijk.
1: En dan koest inderdaad
0: en dan koest naar de Secret Cow level. Het nadelen weer alleen nog wel van Diablo 2. Dan koest er maar één keer in per difficulty.
1: Ja.
0: Dus dan moest hem dan net opslaan. Want ons koest er net weer in. Dan wie gewoon echt eenmalig. Dat wie natuurlijk maar Diablo 3 net zijn. Dan koest er elke keer wel weer in.
1: Ja.
0: Hoe dat nou zit met Diablo 4, geen idee. Want ik ben nog net zo 4. Want er schiet nog wel wat grind feestjes voor auto gaan. Binnen bepaalde tiert waarbij geen timer bij je houden wordt. Met zoveel kei op bepaalde locaties zou slachten binnen een paar dagen, geloof ik, of zo. 666, hoe ken dat ik hoor. En dan is er nog heel wat stappen terug gaan. Dus ik moet er nog mooi beginnen, maar ik ben wel heel benijd hoe wat alger. En het is gewoon een meme die elke keer weer omkomt in de Diablo-serie.
1: Ja, en zit je dan ik weer de Cow King in om
0: ja, te slachten? Ja, er zit de Cow King in en dan krijg je niet of door semi-useless cow flauwekul ding. Maar de schijnt, en daar ben je nou mee bezig, ik wil referenties naar een God Cow King-achtig iets te wijzen. Dus misschien, dat kan ik wijzen dat hij gewoon nog net unlocked is, dat hij pas maar een volgende uitbreiding of zo tevoorschijn komt. Dat kan.
1: Ja.
0: Dus misschien nog wat meer misschien te wijzen.
1: Dus misschien dat we echt wel een soort Diablo-like kou.
0: Ja, misschien wel. De hel boven. Oh nee, ze heet die gewone kei al in Diablo 2.
1: Ja.
0: Nee, dat ken ik net. Maar in ieder geval, er is dus weer een secret kou level.
1: Dat is altijd leuk. En iets om nooit dat te werken inderdaad.
0: Ja.
1: Ik kreeg alleen wat blij nijs over Nintendo. Maar er kwam van de week ik alweer wat minder blij nijs uit het kamp van Nintendo. Al is het net zo dramatisch. Want de Nintendo Switch 2 krijgt namelijk een wereldwijde prijsverhoging.
0: Ja.
1: En ze jouw de meesten nog wel even rond de tijd om daarop te reageren. Want deze prijsstijging gaat pas in op 1 september 2026.
0: Ja, daarom. En op zich is dit wel logisch. Nou, maar alle prijsstijgingen van geheugen, van de invoerrechten in Amerika.
1: Ze mutten haast al.
0: Ze hebben geen keuze. Ik bedoel, de Xbox is al duurder geworden. De PlayStation is al duurder geworden. Dus ja.
1: En dan heeft het door de Xbox en de PlayStation. En die ben fors duurder geworden.
0: Ja, die ben zelfs nog ietsje meer geworden.
1: Nou, daar is wel dik 100 euro bij opgekomen. Ja. En de Nintendo Switch 2, die wordt hier in Europa 30 euro duurder.
0: Ja, nou, dat vind ik op zich wel reuze mooi vallen. Ja,
1: wanneer ze in de Verenigde Staten, dan best een beetje meer de
0: ja, maar daar hebben ze nog extra invoerrechten, hè?
1: Ja, maar daar heb je er namelijk 50 euro omheen.
0: Ja, al is daar ik momenteel wekker door, want Peer Heger en Rechtshoven hebben Trump zien invoerrechten gebeuren best wel weer wat we hebben rondvloten.
1: Ja.
0: En nou weer het al jeder gebeurt, en dan ben je er ook een beetje die claimen dat we bij de fabrikanten wel eens een deel van de yield hebben rond, want dat zij het wel betalen.
1: Ja.
0: En daar kan dan wel een hele shitstorm achteraan komen, maar de volgende deel.
1: Ja, en in Japan komt het 10.000 yen bij. Wat dat precies dan in totaal is, dat weet ik net. Echter krijgt in Japan de Nintendo Switch en de Nintendo Switch OLED ik nog een lichte prijsstijging.
0: Oké, okay, dus die...
1: En dan hebben we dus ook een console die nou zo'n jaar oud is.
0: Maar als er een prijsstijging is, dat suggereert ik dat er nog steeds geproduceerd werd. Want als de besteden voor die opmakers, dan maken ze die net zo druk weer om de prijsstelling. Dan was het juist van nou.
1: Ja. Maar blijkbaar... Nee, maar het is eigenlijk bij mij... van mij weer het maar de Super Nintendo en de Nintendo 8-bit. Of zo, wie dat destijds waar ik nog heel lang trots produceert.
0: Ja, maar die snap ik nog. Want dat weer wel... In die zin 12 verschillende, compleet verschillende consoles. Of weet je net ook wel een generatieopvolger.
1: Ja, maar geen backwards compatibility bedoel.
0: Nee, maar een Switch 1. En ik bedoel, op dit moment zou ik net snel meer kiezen voor een Switch 1.
1: Nee, maar als je een Switch 1 krijgt is voor €300 of een Switch 12 voor €400. En dan was die ban was bijvoorbeeld een console, Jan.
0: Ja, dan word ik dwars in mezelf. Want dan vind ik het zonde van geld. Nee, dan ga ik toch voor die €400. Persoonlijk, ja. Persoonlijk.
1: Ja. Maar er ben ik een soort mensen die dat dan ooit benaderen.
0: Ja, nee, ik denk niet dat ik dat op een manier kan benaderen van... Oh, dan heb ik nog even Switch in.
1: Nee.
0: In die zin, want dan vind ik het nog steeds een hoop geld. En dan besteed ik liever wat meer en direct het nice model.
1: Ja, of dan keep ze voor jezelf dan de nice en dan paas de aarde toch nooit. Dat werkt natuurlijk in.
0: Ja, en dan vooral het liefst erbij, ben je er nog even een extra dik Gorilla Glas eroverheen plakken. Metalen case extra eromheen, een hartstikke idee. En door de ketting. Dat.
1: Ja, helemaal goed.
0: Oké, okay, dan... De Steam controller, die is natuurlijk uitgebracht. En die weer volgens mij, voordat er zo'n beetje online weer drukken, was een beetje uitverkocht. Maar... Hier ben je nou een wachtlijst. Om, ik vooral scalpers natuurlijk, sint ik in die dat ding dan opkeep je dan weer trijf je ook eens soort duur weer op eBay zetten voor tafereel. Dus ze hebben wat verkoopvoorwaarden toevoegen en de komst op een wachtlijst en hij is een paar dagen de tijd hij dan om te keepje. En dan krijg je er waarschijnlijk kijk maar één keepje. De meeste. Maar krijg me hoeveel creditcards en telefoonnummers en e-mailadressen als werken kerst. Maar in de basis kerst dan ik maar in je keepje.
1: Ja, en dat is want hij kwam dus vier maal beschikbaar.
0: Ja.
1: Hij wie eigenlijk binnen 30 minuten weer eruit verkocht.
0: Ja, en hoeveel ben er al verkocht? Wie is dat ik?
1: Dat weet ik
0: niet. Wat voor aantal onze kleren lezen hier? Nee, dat ben ik dan nog wel even een keer nog. Want daar zit ik nergens in berichtje.
1: Nee. Ik heb hem in ieder geval wel al gereserveerd. En want ik dacht toen die dag van nou, lik even Shen had ik al te cape stiet. En dat wie toen inderdaad, nou, die krek achter oeren wist ook. Dacht van nou, dan kijk ik hem nou nog wel eventjes muziekje. Maar toen wie er is inderdaad al skin uitverkocht.
0: Ja, helaas.
1: Ja, het is best wel bijzonder hoe dat mij die... Steam fanboys geert, want dat is Roversquad. En de scalpers die zitten er ik bovenop. Want ik geloof dat die Steam controller nou op eBay en dergelijke te keep onboden werd voor zo'n 300 à 400 euro.
0: Maar zouden er ik voor dollar verkocht worden, ondanks dat...
1: De binnen van... mafkezen die dat ervan vertellen.
0: Ja, ik, als ze weten van nou, een weekje wacht bij Steam, kan ik hem zelf keepje.
1: Ja, maar het is net een weekje wachtje.
0: Nee, dat... Nee.
1: Ik denk dat nou wel een maand duurt voordat er naar je voorraad er is, ja.
0: Ja, nee, dan ja. Ja, en als het toch je door is, ik bedoel, ik neem even een YouTuber die 10.000 per maand binnen harkert. Ja, dan maak eens die Derek net zo druk om die PSN, om het samen te zeggen.
1: Nee, en die site en ik dacht van ja, ik wil graag op mijn kanaal volk een item matchen over de Steam Control. Ja, dan dak ik wel even extra. Dus zo.
0: Dan snap ik hem helemaal.
1: Ja.
0: Pioneers of Pagonia? Misschien heeft er nog nooit van je het. Misschien
1: dat,
0: wel.
1: Is dat net die game van Moulineux? Oh nee, dat is Albion.
0: Nee. Dit is van een aantal oud-ontwikkelaars van de Settlers. En ze hebben een studio opgericht, Volker Wertig. Ik weet niet Duits natuurlijk. Zetten dat weer vroeger altijd al zaten. Dus toen rond de einde van Settlers als Stouwsluit altijd wat in Duits. Ja. Die is dan 14 te vertalen. Maar Settlers... valt natuurlijk onder Ubisoft, volgens mij. Ik al heel lang. Nou ja, die serie kennen we. Ik wat van zeggen en wat van vinden. Nou ja, en een aantal oud-ontwikkelaars die voelen toch wel dat ze weer waarom naar de roots woont. Maar ja, ze had het heel vaak geert. Ze hebben de rug net, dus dan moeten ze het oors nemen. Ik heb ook al best wel een soort spelen. Maar die krijgt een nieuwe update, want er komen twee DLC's komen er aan. Dus er komt, hij is trouwens nog ongeveer een jaar goud. Of nee, live, hoe neemt dat? Altijd, want hij is als early access in de 3 zetten.
1: Ik weet niet wanneer dat hier officieel volledig beschikbaar kan.
0: Nee, dat is ongeveer een jaar. Maar neemt dat dan ik nog steeds goud of live? Of vanuit early access naar 1.0?
1: Ja, dan gaat er goud.
0: Ja, dat nemen ze nog steeds aan. Ja.
1: Of de 1.0 release.
0: Ja, het is in ieder geval de 1.0 release. En dan komen onder andere naar je grondstoffen, naar je productieketens. Fruitteelt, veeteelt, drankkesten straks brouwen weer. Dus het wordt weer een stukje uitgebreider. En het is al best uitgebreid.
1: Ja.
0: Vooral als het verder leakst, want uiteindelijk moest het wel een beetje in die geestje van Settlers 2, 3 of jouwer. Nou, Ian is toch wel te oors om als modern spel te spelen, denk ik.
1: Ja, ik heb hem wel eens een keer proberen, maar ik snap dat ik geen bal van.
0: Nee, en 2 wie al een stuk toegankelijker, maar dat wie nog steeds heel, ja, lijkt maar even lineair pad gestuurd, maar nog maar de ja, maar dat vond ik kasteeltjes.
1: Dat vond ik dus wel het fijne aan die game. Dat hij is meer controle over de structuur, lijkt het zas is. En daarom heb ik waarschijnlijk de Settlers 2, de 10th Anniversary Edition, heb ik volgens mij het meeste spelen van alle Settlers games.
0: Die hek, ja, ik ken ze drie en vier hek destijds. Ik een heel soort spelen, 2 een soort spelen. En die 10th Anniversary op een of andere manier, ik vond hem wel heel leuk, maar het koel mij net zo, het hief voor mij net de sfeer die de werkelijke Settlers 2 hier.
1: Nee.
0: Dat miste ik erin op een niet of andere manier.
1: Ik heb destijds toen van de Settlers 2 hier is een demo sting op
0: Twilight?
1: Nee, Twilight. Nee, dat wie een promotie CD-ROM, die zit bij de Power Limited.
0: Ja.
1: En de Sting Spock sting er ik op de voorkant van het hoesje, zeg maar. En dit wie maar een of andere computerbeurs in Engeland hier te maken.
0: Oké.
1: En die demo heb ik toen ik helemaal Grease spelen, weet ik nou wel. Ja. En dat wie erg leuk.
0: Ja. Oh ja, demo's, ja, dat is iets van vroeger. Krijg je altijd nog demo's van games. En dan kost dat 2-3 level speel je. En hier is nog de shareware, maar dat weer ietsje meer daarvoor.
1: Ja.
0: Dat is weer dan een gedeelte van de game. Dat werd ik gewoon vrij verspreid. In de hoop dat dan de rest ik kocht.
1: Ja, dat wie mijn shareware en al dat soort dingen. No?
0: Ja.
1: Dus dat is wel erg leuk. En het leuke wie, de koerist volgens mij, koerist ook de Settlers 2 CD als die hier is. Koest ik in de CD-ROM-speler, of in de CD-speler dwan. En dan koest ik gewoon een soundtrack op een CD-speler afspelen.
0: Oké, okay, maar dat is volgens mij in die tijd sowieso volop.
1: Ja, dat
0: wie
1: wel vaker.
0: Want zo, dan hier is de muziekfase, dat wie gewoon de wafkes.
1: Ja.
0: Dat wie gewoon een baas. Toen is nog in MP3'en. Wie gewoon basis audioformaat. En het wie soms zelfs zo erg dat de game die we bijvoorbeeld, pak hem even bij het 50 MB. Om het zo maar even te zeggen. Maar Tronny Waffiles, wat gewoon eigenlijk een soort van lossless is. Net helemaal, maar het komt in de beurt. De oren zijn 100 MB. Dat is gewoon puur de muziekfiles of de geluidjes of wat dan ook maar.
1: En dat weet ik de reden dat die Twilight CD's zo populair zijn. Want ze hoeven er alleen maar de video's en de soundtrack uit te gooien.
0: En de eerste genoeg, zo heb ik mijn eerste Starcraft. Ben ik heel eerlijk gezegd, letterlijk wel origineel kocht.
1: Ja.
0: Maar mijn eerste Starcraft was zonder de filmpjes.
1: Ja.
0: En dat hij achteraf, toen ik iemand erachter kwam wat voor filmpjes erin zit, dan hier kan ik heel gauw officieel hebben.
1: Ja.
0: Want dat past er wel echt bij.
1: Ja, nostalgia. Ja, ik ging nog even een nijtje over ontwikkelaar Spiders. Want daar hie ik vorige week al een nijtje over dat hij dus sluiten waar. Echter, voor de meesten die fan binnen van Greedfall, The Dying World, daar komt nog een allerlaatste, een soort Swan Song DLC vooruit. En die moet nog een Appearance Black Mass DLC heet die. En dat is wel een soort van oud zwaaien van de game, trots ontwikkelaars worden. Ah.
0: En als we het over Auswaaien hebben, Takashi Tezuka, oftewel een hele bekende ontwikkelaar in het Mario gebeuren, die stopt er namelijk ik mooi. Die vertrekt bij Nintendo, maar er zit ik bij dat hij 64 is. Dus we kennen in principe is het officieel dat er niet voor mooi pensioen gaat.
1: Ja. Maar,
0: en dat heb ik wel verzinnen.
1: Als het een workaholic is, dan hoeft het net te wijzen dat ik helemaal stopt.
0: Nee.
1: Maar ja, hij werkt sinds 1984 werken hij al bij Nintendo.
0: Ja. En hij werkt vooral als grafisch ontwerper onder de eerste Super Mario game, samen met Shigeru Miyamoto natuurlijk. En hij werkt bekend als ontwikkelaar van de Super Mario Bros. 3 en de eerste Legend of Zelda. En verder in het bedrijf kwam hij steeds meer op een leidende positie te staan.
1: Ja. En zijn eerste werk bij Nintendo wie on Punch-Out. Dat ding is
0: Punch-Out.
1: Tijdens zijn studie had er on die game mooi werk inderdaad.
0: Oké. Okay.
1: En hij had
0: Punch-Out. Ja. Sorry, ik word even nostalgisch. Ja.
1: En hij had dus inderdaad een heel soort samenwerken met Shigeru Miyamoto om de Mario games vorm te gaan.
0: Ja. Nou, ik ben Trommy Nijtjes en ik weet even net hoe het met die zit. Dan ratelt altijd nog samen een heel neusje eruit.
1: Lego die heeft nog een aantal Forza Horizon size sets onkondigd. De game die komt natuurlijk deze maand uit. En Lego die heeft al een lange gearworking mooi Forza Horizon. En er komen dus een aantal nieuwe sets van. De Ferrari 488 Pista, de Dodge Viper GTS R. Die komen in de winkels te lezen. En het leuke is, als die sets capest, ze kost je €64 per stuk. Daar zit ik nog een exclusieve in-game livery voor beide voertuigen in de game bij.
0: Oh,
1: en dat is dus een leuk extra.
0: Ja.
1: En via dus, Pocopia heeft meer dan 4 miljoen sticks verkocht. En dan meer dan wat ordenijzen, maar dat boetje met z'n vallen.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 38 Spes samen mooi met het Man.
1: Ja.
0: De mainline. En dat is de mainline is dan wel speakerhut op besnuten, joh.
1: Ja, en ik vond het wel een lekker plaatje. Dus ik dacht,
0: het is wel wat oldschool hip-hop, om het zo maar te zeggen. Qua sound, qua stijl, qua alles eromheen. Maar het is officieel een nieuwe plaat, maar hij kan prima in speakerhut.
1: Precies, maar bijna alles kan wel in speakerhut. Als wij het goedkeuren.
0: Ja, in principe wel. Ik al is net speakerhut, het past alsnog in speakerhut.
1: Ja.
0: En soms is het gewoon even lekker. Of nou ja, fout is net helemaal het juiste woord. Maar soms geef ik wel waarom naar de 90's. En dan komen we een mooie plaats, jongen. En soms is er een aanleiding voor, omdat dat je van u zit eens ergens jeert hebt. Ik weet net wat in dit geval, hoe stoten we er even op kwamst.
1: Geen idee, de wind kwam uit het oosten.
0: Mooie windkracht 17, toevallig.
1: Dat hoop ik net. Ik denk net dat er dan nog een soort oranje is.
0: Nee, het zo letten dat er dan maar van was. Nee, het gaat namelijk om East 17.
1: Ja, het is een beetje een guilty pleasure.
0: Ja, maar dat maakt het niks uit, dat is soms leuk.
1: Ja, nee, zeker. En
0: heel vaak zelfs.
1: Ik kan me niet direct net voor. Vroeger misschien wel, maar tegenwoordig ken je dat niet volgens mij. Maar wij inderdaad, East 17 hebben we er dus even bij pakt. Die in de jaren 80 toch wel verschillende hits scoort hebben. En het nummer wat we nou draaien gaan, wie een van die hits. En die hebben ze zelfs nog ten gehore gebracht bij Telekids, weet ik nog wel.
0: Oké, waarschijnlijk weer jouw leven krijgt dat voor judo. Nee, voor ik zozeer voetballen. Maar geen idee. Serieus dieet.
1: Geen idee. Maar het in ieder geval, Telekids, dat wie zelfs tot dat kan hier als 15, 16 wie is hier dat er nou geregeld wil
0: ja, opgeven. Maar ik moet wel zeggen, dan want we konden er net. Ja, dat is net, ik voor de liedste jongere band, wij konden net vooruit spelen of sappen. Let dat even voorop stellen.
1: Nee, maar
0: wij moesten gewoon zien wat er langskwam, lineair. Het hele programma lang, maar het ging mij om bepaalde tekenfilms vaak.
1: Ja, maar X-Men wie daar bijvoorbeeld.
0: Ja, dat iedereen van de Turtles.
1: Briljant. En de Turtles inderdaad, Biker Mice from Mars.
0: Oh ja, Biker Mice from Mars.
1: Hele vette Saturday morning cartoons. Mask, hier stik nog. Dan geven we een hele orde rabbit hole in. Ik denk dat ze daar maar even bij Wildblower zitten. Maar we gaan in ieder geval luisteren naar It's Alright.

0: Ja, en dan is het nou tijd voor de top 500. En heel officieel hing er natuurlijk nog een jingeltje bij hem. Nou komt dat helemaal goed, want die heb ik hier in de buurt.
1: Welke van de 500 draaien we het? Door yesterday hier bij Speaker Hut.
0: En zij is het inderdaad maar krijgt, maar ik bedenk me nou, ik krijg nog hekken nog geen achtergrondmuziekje bij. Nou ja, letten we dat maar even achterbewegen.
2: We gaan nou in ieder geval naar het alarmnummer. 112.
0: Dat hoorde nummer, dat wat wist hij dat we ik zit er maar die in de vierentwintig zie ik nog in.
2: Ja, 424 die hebben we al hand.
0: Ja. Maar, nee, inderdaad niet. Ik denk al, je niet, waar? Ja, nee, inderdaad, ja.
2: Maar we bloeien even in de 90's.
0: Ja.
2: En wel begin 90's, Jochtjen 91.
0: Ja, en voor mij is dit echt een plaat uit de MTV-tiert. Om even iets van context om te jouw. Samen mooi bijvoorbeeld Meat Love, Paradise by the Dashboard Light. Nee, dat die. Deze plaat, dat is wel ouder. Dat is Meat Love. I will do anything for you of zoiets. Nee.
2: Ja, Paradise by the Dashboard.
0: Nee. Dat is een nijere plaat. Ah, shit. Daar kijk ik net op. Ah, ja. Het helemaal niks. Je moet een mooie verder eigenlijk. Behalve dan wat memories van mezelf. Dus let's maar gauw. We hebben omgeven naar het onderwerp waar we het natuurlijk over hebben. Dat is de top 4, je voelt het. We gaan naar Rapid Eye Movement.
2: I do anything for love.
0: I do anything for love. Oh, daar heeft hem snel even opzocht. Dankjewel. Mijn dank is wederom groot. Ik ben weer gered. Ja, blamage. Kijk,
2: we zijn nog net bij Meat Loaf. Maar nee. We zijn bij R.E.M.
0: R.E.M. Ben we bezig.
2: Rapid Eye Movement.
0: Ja.
2: En legendarische band. Helaas ben ze hier als 15 lien of zo. Ja. Is ze stopt. En maar zij in ieder geval een heel mooie bibliotheek om muziek achter te letten.
0: Ja. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, de laatste muziek van hun vond ik net zo indrukwekkend meer als hun eerste paar albums.
2: Het wie wel een beetje experimenteel aan het worden, inderdaad. Dus misschien is het ik wel net zo
0: net verkeerd dat ze
2: stap binnen. Maar dit is een grote bibliotheek om muziek. En ze hebben hier en daar ook nog wel weer eens keer wat samenwerken in de oude ronde jaren. Maar ze zijn in 2011 ben ze in ieder geval
0: officieel stop.
2: Utelkoor gehind. En
0: waar geen lust naar Losing My Religion trouwens, voordat we dat vergeten te melden?
2: Ja. En dat nummer kwam uit voor Shiny Happy People.
0: Ja.
2: En ik
0: die
2: weet nog wel dat
0: ik persoonlijk ik wat minder. Ik vond het weer wel een leuk nummer.
2: Shiny Happy People, wie echt voor mij een feestnummer.
0: Ja. Ja.
2: En ze winnen zelf wie is er op een gegeven moment helemaal kotsmisselijk van.
0: Kijk, ik wil voorstellen, want het is wel een beetje zo'n urmworm muziekje.
2: Ja, maar Losing My Religion is volle serieuzer en ik gewoon een hele fijne plaat. En ik kan me goed voorstellen dat hij gewoon zij heeg in het lijstje stiert. Want het is gewoon een legendarisch plaatje.

0: De muziek weer al sneller houden dan dat wij te plaatsen weer. Dan letten we het zo maar even heel mooi verwutje. Maar wij gaan ondertussen ik alweer nog eens volgende item daar.
1: Ja.
0: En dat is de back-to-back. Dan moet ik even heel snel schakelen natuurlijk. Want dan moet er officieel ik nog even een jingletje bij. Dus die pakken we er even bij.
2: Ot en Nij, Meijemar, Jemjerrit en Ian Blok.
0: Back to back.
2: Ja,
0: en dit is een echte...
2: Bij Speaker Hut.
0: Back to back. Ja. Dan moet ik even rekken. Ik weet even net in de hoe oude plaat is die we gekozen hebben. Maar in ieder geval sinds ze begon binnen. En sinds nu zit er 64 hier verschil tussen.
1: Ja.
0: Want ze zijn officieel op richting 62 namelijk.
1: Ja, het is inderdaad dan een lang titeling dat inderdaad... toen wie mijn huid zit, nog een knaap. Let het samen zeggen.
0: Ja. Die had het nog op de basiskwal op een
1: dat zou samen kennen. Maar het is... We hebben gewoon even een oud plaatsje erbij pakt. Want ja, dat ken nou.
0: Ja. Ja, we kennen de kust en de kust.
1: Ja, want ze kwam... De Rolling Stones die kwam in 2023 nog uit met Hackney Diamond.
0: Ja.
1: Wat alom eigenlijk ik werd zien als een hele goede plaat. Het ik heel erg goed in. Dat was een 30ste album. En er zit dus nou weer een 31ste album om te komen. Wanneer die precies uitkomt, Marcel, dat weet ik net uit te hollen. Mogelijk dat Jan dat vertellen kan.
0: Dat heb ik ergens uitzocht, maar dan heb ik natuurlijk weer het verkeerde linkje. Dus dat weet ik nog even net helemaal uit te holen. Dus daar werk ik nog even aan.
1: Ja, en hoe heet die nieuwe plaat?
0: In the Stars. De nieuwe plaat heet in ieder geval In the Stars.
1: Ja, en, maar voordat we die lustering in, geven wij nou een wat oudere plaat dus daar. En dat is Ruby Tuesday. Dat is net een officiële single geweest. Volgens mij sting er op een B-kantje van een oren single. En ik heb het altijd al een mooie plaat vond. Is volgens mij al wel verschillende keren gecoverd in de afgelopen decennia.
0: Nou, in ieder geval bij u in de lijst, want ik hiermee even gewoon in uw standaard lijst van u de studio opzocht. Ik zeg in ieder geval dat Rod Stewart hem ik een keer die in had.
1: Dat zo heel goed kennen.
0: Dus wie hem verder al een mooie cover hebt, geen idee. Maar in ieder geval Rod Stewart. Ik ken het opnieuw door een manier, ze gauw net vinden. Het is wel elke wel dat er een nieuwe plaat op komt. Een nieuwe plaat dit, een nieuwe plaat dat. En alleen als het nadeel dan een beetje trokklikst, dan komt het heel erg op van die cookie walls, of paywalls uit. Maar ik heb er nou in je vond. En 10 juli.
1: Oké, dat durft
0: niet. Dus zet het in de agenda. 10 juli is de officiële release van de Rolling Stones.
1: Ja, dan zal de vriend van mijn mem wel weer helemaal blij wijzen.
0: Dat is een echte Rolling Stone fan.
1: Ja, dat is een grote Rolling Stone fan. Want hij had ik in een bandje zitten bij zijn heel soort Rolling Stones muziek in speelden. En dat,
0: Nou, wij gaan in ieder geval eerst luisteren naar Ruby Tuesday en daarna de nieuwe plaat In the Stars.

0: nieuwe Rolling Stones plaat In The Stars. En ik moet heel eerlijk zeggen, voor een stelletje oude knaren hebben ze echt wel weer wat leuks weten te presteren.
1: Ja.
0: Ik vind het een heerlijke, meegaande, lekkere, ja, echt.
1: Het is wel een echte Stones plaat.
0: Echte Stones plaat.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft, approved.

0: En vanuit de Stones gaan we terug naar de Formule 1 gebeuren. Ik heb ze toevallig net zien in Miami vorige week. Wat hier samen kent.
1: Ja, want ze zijn er inderdaad in voorgaande edities. Ja. Ben ze er ook

0: wel bij geweest. Of in ieder geval een aantal van de bandleden. Maar ja, deze week ben er toch wel wat nijtjes naar buiten te gaan.
1: Ja.
0: In mijn eigen hebben we in ieder geval wel een fijne race gehad de vorige week.
1: Ja. Het verbaast me positief. Want het zijn natuurlijk wat mooi de verhoudingen hebben ze wat zitten scoren.
0: Ja, en het hier wel maar het circuit zelf te maken. Ja. Wat natuurlijk wat beter past ik bij deze huidige reglementen. Dus dan worden de mankementen ik wat minder grut in beeld gebracht. Ja. Dan wanneer het circuit heeft wat er wat minder goed bij past.
1: Nou ja, en we hebben gewoon inhalacties, jongen, even los van dat het soms wat een gejojo via dat ze wat heen en weer pingen.
0: Ja, maar de wien wel echt Utrechtacties.
1: Op het scherpst van de snede wien.
0: Ja, ja, dat wie vermakelijk.
1: Ja. En natuurlijk Maxi Noijen redding, dat wie natuurlijk ik weer fenomenaal.
0: Die is trouwens wel strontmasselijk.
1: Ja,
0: ik bedoel, tuurlijk. Dat hij zelf die auto onder controle houdt, dat wie knap. Maar
1: dat er niks in opklapt, is dat is natuurlijk een volle knapper.
0: Ja, dat kwam ik wel omdat er het tempo er wel aardig in houdt. Dus dan komen ze minder snel dichtbij natuurlijk. Maar de zicht, hij zou zeg maar bij Leclerc.
1: Ben droog, maar gong over de curbs.
0: En de zicht maar langzaam al wat uitbreken. En hij ging toch iets te betiet op het gas. En dan maakt ze inderdaad even een pirouetje.
1: Ja, en dat weer wel een mooi ding. Leclerc wordt het letterlijk nog wel.
0: Ja, maar dat, die hel het haast, maar die raakt het dan nog krek de zijkant aan. En daarna biedt hij zo agressief aan het verdedigen dat er nog even 20 seconden straf op zijn konto kreeg.
1: Ja, want hij hier gewoon eigenlijk, ja, hij had de auto naar huis te reden en de voor os wie brutsen ergens
0: er weer een stangouw brutsen
1: weer ergens dus hij kon absoluut geen gang meer houden op het laatste moment ik nog geen helft van Max
0: ja dat wie echt op de valreep van mij weet ik maar te 200ste van een seconde
1: dat wie echt in de laatste bocht op het laatste moment want Leclerc hier gewoon de snelheid natuurlijk net meer hier de controle net meer over de auto hij moest dus hoe moe de finish brengen dat had hem natuurlijk een 200 seconden kosten.
0: Maar ik bedoel we hebben Hamilton en ik wel eens een keer maar een lekker baan finish seizoen en die zeker. Zelfs nog de race won dus de kerst inderdaad maar een mank voertuig nog steeds wel toeskomen.
1: Ja, ik bedoel we hebben het Ricciardo gewoon die complete cilindermeester maar in Monaco toch twee treden van de race
0: cooler Sabreed maatje dat ze aan het wijk langskomen. Nee.
1: Maar in ieder geval, er zijn wat overlegjes geweest. En sowieso, Ben Sulliam, die had al zo'n dat in
0: 2030.
1: En best er net mee is, dan kiet hij er zelf voor zorgen dat 2030 wordt. Want dan heeft gewoon de VIA het alleen recht op daar wat op de 6. Maar in ieder geval dat de V8 weer omkomt.
0: Ja, dat wollen ze graag.
1: Ja, en dan het elektrische deel ben ik weer volle minder belangrijk worden. Dus,
0: ja, dat bloedt er nog wel onderdeel van.
1: Ja maar daar ken ik niet bijzonder. Dat tenminste, ja, technisch jongen wel, maar dat... Ik denk dat geen enkele fabrikant er nog om zit te springen.
0: Nee, maar...
1: Beste net van de grote jongens.
0: Het voordeel wat ze sinds we wel maar de Formule 1 hebben... is dat die teams, dat het is een rendabele business.
1: Ja.
0: Nou, ik vanwege de cost caps is maar... kerst ook gewoon... als de boel goed verkoopt, is kerst ook goed geld verdienen. Daar komt het in wezen op tel.
1: Vroeger zou je altijd... worst miljonair worden, dan moest als miljardair de Formule 1 in.
0: Ja, en het grootste voordeel wat ze nou hebben is dus dat het een soort reclamemiddel is wat in de basis dan eigenlijk bijna niks kost. En daardoor zal het voor de fabrikant nog steeds wel interessant bloemen.
1: Ja.
0: Liek het mij, in ieder geval. Dat is mijn aanname. Ik wat dat zei, weet ik net, maar het zei zo.
1: Nee, daarnaast is het... Als het op volledig synthetische brandstof hoort, is het ik nog steeds een interessante.
0: Ja.
1: Nou, ik om te ontwikkelen, want de meeste fabrikanten, weet ik wel, in Helsingoren raceklasses, ben ik nog gewoon mooie peuten rondrijden. Dus daar moet ik rekening mee houden. Nou ja, en als dit dan correct even next level is, dan is dat massa.
0: Ja. En ze rijden natuurlijk net maar gewone peut. Ze rijden maar synthetische brandstof. Nee. Die dus, gewoon, hoe neemt dat ik er weer? Neutraal is.
1: Ja, in principe dat CO2-neutraal. Maar ja, ik vind dat maar bullshit. Want als het iets CO2-neutraal maatje was... dan moest nou de rest van het circus in. Net naar de race zelf. Daar is de winst net heel in voor de wereld.
0: Nee, maar daar ben ze sowieso ook al druk mee bezig. Ze zijn al... vorig jaar werd zelfs nog zal ook. Dan hier we nou dus eerst de Grand Prix van Miami hand.
1: Ja,
0: en daarna gingen we naar Europa, naar Spanje.
1: En
0: dan gingen we naar Canada.
1: Ja,
0: dat doen ze nou net. Ze gingen nou, ja, we hebben nog wel 3 weken pauze helaas. Dat maakt het wachten wel wat lastiger.
1: Ja, en dat komt ook omdat we al 4 weken pauze hadden hebben. Dat helpt dan ik net mooi.
0: Nee, inderdaad. Maar ze gingen nou dus inderdaad van Amerika naar Canada. En dat,
1: ja, dat scheelt al een heel lang.
0: Ja, dan is dat hele circus net meer te verplaatsen. En dat scheelt enorm in de kerosine.
1: Ja, omdat alles vervoer. En van de week hebben ze ook nog een overleg gehad. En nou, volgens mij zitten we nou... Ja, officieel zitten we op 50-50. Maar volgens mij werd al effectief 54-45 ongeveer. En daar komt nou nog zo'n 4% bovenop. Dus we gaan nou naar de
0: 60-40
1: of effectief naar de 65-35 ergens. Wollen ze volgend jaar. Dat ze iets meer brandstof tasten in de verbrandingsmotor. Dus die gaat iets op hegere toeren. Nou ja, dan hebben ze natuurlijk waarschijnlijk wel zoeken wat dat hebben kan. Ja. Want uiteindelijk ben die motoren wel ontworpen voor het toerental wat ze momenteel gebruiken natuurlijk. Ze kennen wel meer. Maar dan is ik minder lang mooi.
0: Ja.
1: En vroeger weer dat net zo'n probleem. Want hier is de motor voor de kwalificatie. Hier is de motor voor de race. Hier is nog een motor voor de trainingen. En ja. Elke motor
0: ploft. En elk week kan weer naaien.
1: En elk week kan weer naaien. En elke motor ploft. Hier is maar een beetje geluk. Hier is naar de T-car. Werd ik nog een motor in zit.
0: Ja,
1: dus... En die op die oude stelt weer die auto.
0: En die luxe hebben ze inderdaad Sint-Wurg.
1: Nee, absoluut net meer.
0: Nee. Maar ja, het is in ieder geval een goede set, denk ik. Als de volgende hier nou een 60-40 verhouding daarin, dan zullen we bijna op hetzelfde zitten als wat we vorig jaar hierin.
1: Ja, dan heb je in ieder geval dat hele superclipping dat kerst gewoon volle meer elimineren.
0: Het grootste probleem weer gewoon ik dat ze rustig door de bocht heen gingen. Nee, en racen is net alleen maar een hut op het rug te hangen.
1: Nee, dan is dat haast maar een dragrace.
0: Ja, maar dan moest ik in de bochten, zeg maar, op het randje van de grip van de band moest eigenlijk reading in. En dan krijg je racen en dan kerst Utrecht acties krijgen enzovoort. Dus er is een ze zijn een goede waaienslijn. En ik hoop dat we in Canada over een paar weken dan ik echt wel... eenzelfde soort race te zien krijgen als dat we in Miami zeggen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk absoluut nog geen garage. Canada is een heel hoog circuit.
0: Ik ben bang dat we daar wel wat meer de perikelen van de eerste drie races zien zullen. Maar we wachten jou. We jouwen ze nog steeds het voordeel van de twijfel. Ja. En dat komt omdat we gewoon voor het weekend een heerlijke race joint hebben.
1: Ja. En moet vanaf vertellen wie wond hebben en dergelijke. Nee, in principe net. Hè. Nou,
0: de meeste weten dat wel. Maar Antonelli heeft nou weer voor de drie keer op rij. Het roem. Waarbij hij ook nog 3 keer op rij pole position pakte.
1: Ja.
0: En er zijn maar weinig die dat dient. Dat wie net de minste nam. Want volgens mij Michael Schumacher en Ayrton Senna wien op dezelfde manier bezig. Dus als hij dezelfde route volgt als die legendes, dan heeft er nog een mooie toekomst in het verschiet.
1: En wat ik zo persoonlijk wel heel mooi vind, is dat ik gewoon bij de Williamson in de punten zit. Vind je het volle?
0: Ze hebben wel een beetje mazzeland. De full fire in de wel wat doet. Maar ze hebben gewoon de kans die ze kregen, hebben ze gewoon maar beide handen ongriept. En dat is helemaal goed. En George Russell had al zijn dat hij het kampioenschap nou al niet meer zit.
1: Let ik maar. Hij is nou al...
0: Ik vind, Russell is echt zo'n vieze nep-Brit. Vind
1: ja.
0: De Britten zijn altijd heel erg beschaafd en netjes. Dat pretendeert hij ik te wijzen. Maar het is een façade in mijn eigen. Dan vind ik een Norris vind ik dan een volle prettiger Brit.
1: Die is gewoon volle oprechter. En ik vind Russell echt als een matenaaier. Zo'n elleboog, zo'n iemand die heel leuk in die gezicht doet, maar altijd achter de reg om dan
0: dat is mooi. Hamilton bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Hamilton komt er altijd een nep oer, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar nooit vervelend.
1: Nee.
0: En Russell, daar krijg ik altijd jok van.
1: Ja, en ik was altijd berichten wat er dan was. Ik ben altijd van die... Ja, van de psychologische steken onder water. Ik weet even net hoe ik dat neem.
0: Jij hebt er ook wel bij, maar bij hem is het...
1: Het ruikt er gewoon van nou. Wat ik het zou zeggen?
0: Ja. Maar we zullen op een weekend dan gaan we in Canada weer racen, ja, natuurlijk. En dan, dat is namelijk een circuit waar Russell het algemeen altijd goed voor de bak weer te komen. En mocht Antonelli hem daar weer de baas wijzen? Ik denk dat dat een behoorlijke knauw onzien ego aan zal. Maar het is maar afwachten dat de Mercedes en daar weer goed mooit waren kennen.
1: Ja, ze krijgen wel een upgrade pakket.
0: Ja.
1: Dus in principe zullen ze wel weer een stapje vooruit geven.
0: Maar McLaren die neemt ik weer de nodige updates mee.
1: En ik tegen Red Bull ook.
0: Jazeker.
1: Die hebben nou hun basisupdates gebracht en die hebben zien dat werkt. Dus die gaan daar ook weer in vierde werkje. En dan vind ik wel vanuit het budget cap, kan niet meer continu maar updates mooi brengen.
0: Nee, maar
1: als ze de kans krijgen om zich nou in het gevecht te mengen.
0: Er zijn 2 races uitvallen.
1: Ja.
0: Dus dat zwaart er wel voor dat ze meer rond in hun budget krijgen. Ja. Zelfs al komt er één Grand Prix van Weverom, wat dat de verhalen binnen. Dan nog hebben ze nog een behoorlijke plus op hun rekening. Dus dat kan voordelig uitpakken.
1: En het kan ooit in de toekomst weer voorkomen dat Zwitserland weer een race krijgt. Er is natuurlijk, Jerris staat erbij, interessante hier. Nou, de datum, dat loop ik direct. Maar er is toen ooit een verschrikkelijke crash geweest. PD'er erbij. En toen hebben ze in heel Zwitserland alle autoraces verboden. Dat hebben ze nou opheven.
0: Okay.
1: Dus de mooie races houden we in Zwitserland.
0: Ja, maar
1: en
0: dan
1: zal net direct de Formule 1 wijzen.
0: Maar ik zie de bid op dit moment dus eigenlijk in circuits.
1: Nee, maar ik bedoel, sinds wanneer heeft de Formule 1 vaste circuits nodig? Helaas, soms.
0: Ja, maar het ding is vooral, als je het kent, prachtige plaatsjes opreven. Dat zie je in Oostenrijk wel. Maar Ik denk net dat ze er gauw echt een volledig nieuw circuit uitstampen zullen in Zwitserland voor de Formule 1. Omdat er in Europa genoeg andere circuits binnen waar ze volle goedkoper dan verder daar komen kennen.
1: Dat denk ik ook. Maar het wettelijke verbod die natuurlijk sinds Jotse 54 tijdens de tragische ramp van de 24 uur van Le Mans waarbij 84 mensen komen het leven kwamen.
0: Hebben we een auto in het publiek terechtgekomen?
1: Ja. Meerdere auto's in het publiek toen loopt. Ja, het is 4 voor u stiert.
0: Ja. Maar ja, het gebeurt sinds trouwens nog steeds, hè? Auto's in het publiek. Ik bedoel, bij de rally sporten gebeurt het nog geregeld dat er eens wat misgiet. Dus dat levert soms behoorlijk nare situaties op.
1: Zeker. Tot zover wat betreft voor mij het nieuws.
0: Ja, er was nog een verhaaltje dat Fartik in gesprek is met Verstappen om een supercar rijden te gaan.
1: Let het eens maar eens aan vier wijzen.
0: Leuke
1: promotie. Want Le Mans is altijd nog steeds hier tijdens het Formule 1 weekend.
0: Dus daar is altijd wel wat op te regelen.
1: Maar dat is net de mensen maar die Nürburgring onveilig mooi zien. Dan zullen we dan weer voor de volgende stap. Maar het zou wel interessant te wijzen.

0: Ja, en nou, de lapdance van NERD is het alweer zo'n beetje tijd voor de laatste plaat. Oftewel, ja, het programma is alweer zo'n beetje ten einde.
1: Ja, we zwaaien weer al.
0: Ja, we gaan week inhouden. We hebben net oer hand, maar het bier van Boonripper is inmiddels ik binnen.
1: Ja.
0: Geven we volgende week ons nog wel even wat aandacht aan besteden. Kijk, ik zeg ze hoe die smaken het. Nou, dat is misschien ook net een geheel onbelangrijk.
1: Ja, ik weet net dat ik hem in die tijd al nuttigd heb, ja. Maar,
0: nou, ik ben van plan om van Ion eentje te proberen. Ja, Ion bewaar ik nog even.
1: Die voor mij binnen net koud, dus...
0: Nee, en ik denk wel dat dit echt lekker is als er wat kouder is. Nou, het heet ik daar de huppelepup cold beer, wat weet ik alweer?
1: Boneripper Stone Cold.
0: Oh ja, Stone Cold, dat ja. Bier inderdaad.
1: En het is ja, een bier wat dus ja, de water, hop, barley, gist en vodka zit erin.
0: Ja, infused with vodka nemen ze dat dan altijd ja. Zo mooi. Dus,
1: en een alcoholpercentage van 8%, dus is ja. Wel stevig. Wel een heel apart blikformaat.
0: Ja, dat is een hele liter blik.
1: Nee.
0: Net is.
1: Nee.
0: Oh.
1: Daarom zeg ik, want een hele liter blik, die binnen dus altijd wat heger.
0: Ja?
1: En dit is dus fjouw rond 40 centiliter.
0: Oh, oké. Okay.
1: Daarom zeg ik, een heel apart ja. Blikformaat.
0: Nou ja, denk ik we het volgende weekend nog wel even door hebben. Want het is nou tijd voor onze laatste plaat. Wij gaan eruit.
1: Later.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Dorold Negens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En welkom allemaal op deze tongetje, de zondag mei 2025. Bij de aflevering van Krachtvoer.
1: Topshow, baby!
0: We maken er een topshow van. Zeker, krijg ze daar om de keren. Freddy had de techniek, ik ben Piet. En wij komen horen en horen lekkere muziek van hem. En naar je mannen, en naar je band van de mannen. En beloof vooral luisteren om te horen welke band dat wordt van de mannen mij. We begonnen joen mij noemen van Uriah Heep. Van dat album mij, die spiegel, Look at Yourself. Begin verder, dit is de band The Cure.

0: Ja, die laatste toon, die moest er natuurlijk nog even op. En die had zeker bij het noemer niet te versmaden. Noemer van de Cure wie dat. Een band die het eigenlijk alleen maar populairder liek te worden. Dit weer een allereerste hit uit het begin jaren 80, jongetje 80. A Forest van het album 17 Seconds. En dan ben we daar. Een moment, belangrijk moment. Namelijk een nieuwe band van de mannen.
1: De band van de maand. Krachtvoer.

De Band van de Mannen is een band waarvan ik zeker weet dat een hele prutte lustra's van kracht voor ik der een plezier, maar toch. En Freddy, die had beloofd gewoon technicus bij mij te beloven. Dus Freddy, ik had erop wegen. Pink Floyd is de Band van de Mannen maart. Ja, even terug in de bieden. En ik heb het volgende betocht. Er zijn 4 jongen in Maaien. En dat betekent 8 noemers van Pink Floyd. En dan draaien we van de albums van al Njontje Santa tot Njontje eind jaren 80, begin jaren 90, maar waarin ze nu uitkomen. Van al die albums draaien we een noemer. En dan beginnen we met het eerste album dat we noemen van draaien. Het album Atom Heart Mother. En daar draaien we natuurlijk maar net het titelnummer van. Toen ben je al over 40. Maar dan draaien we dit nummer van Scruntro Richard Wright, Summer of 68.

Scrooge of toetsenist Richard Wright, het nummer Summer of 68 van het album Atom Heart Mother Pink Floyd. En Pink Floyd is band van de Moana Maaien hier bij Krachtwoord. En de Shuts, Aasen. Nog een mooi nummer van deze fantastische band. 20:08 is het tijd voor een nummer van misschien wel het allerbeste live album wat ooit mak is, wat ik dan vind. En dat is Made in Japan van de band Deep Purple. Nou, van dat album geven we nummer draaien, Strange Kind of Woman. En let vooral even op dat prachtige duet tussen Ian Gillan en de gitaar van Richie Blackmore. Je komt er, Strange Kind of Woman.

0: Die Ian Gillan heeft een fantastische stem, Freddy.
1: Ja, ik kon precies beharken. Wij komen precies hetzelfde dan, hè? Ja. Hier in de studio.
0: Ja, hartstikke heen.
1: Volgens mij hebben de buurten er nog even.
0: Hartstikke heen, hartstikke heen. Nou, hij weer hartstikke goed als Ronnie James Dio, maar ja. Hij zit er wel te nooit, hè? Strange Kind of Woman, weer dat Deep Purple. Kenneth Heath is met name het nummer On The Road Again bekend. Dit nummer, dat is volgens mij een nummer wat de film mij begint, die door de Ultimate Free Concert gaat. De dag dat de flauwe Paul sterren bij de verschrikkelijke gebeurtenissen daar tijdens het concert van The Stones. Dit is Going Up The Country, Kenneth Heath.

0: Het nummer zit op een album Songs of Innocence. Dat biedt een live uitvoering van My Bono en The Edge op piano. Namens U2, Every Breaking Wave. Ja, ik vind het mooi. Ik vind het prachtig. Fijn dat je hem roestje naar Krachtvoer. De laatste weekend hebben wij een aantal keren nummers van de band King King draait. En dat is eigenlijk best wel een van de favoriete bands worden. En ik zit een beetje erop op naadje. En verdomd, 12 oktober komen ze die snit, Freddy.
1: Bij kaarten, Piet.
0: Dat geven we hinnen.
1: Yes. Ja, we zijn voor ons.
0: Zo krijg zij het. We zijn voor ons. En meestal draai je hinnen, want wat een fantastische band. Van een paar centen, 22 euro kost je die kaartjes, maar... Echt, meestal, dit maken we echt zien kennen, want die band die maakt gewoon hartstikke leuke muziek. Zoals bijvoorbeeld dit nummer, dat is hun laatste single west. Vorig jaar kwamen ze uit met dit nummer, King King, My Strong.

0: Schotse band King King komt naar Snit en speelt misschien dit nummer wel Strong. We kunnen de komende weken meer van hun spelen, want we moeten die zaal vol zien te krijgen, Freddy.
1: Daar is het. Wat een topband is het, man.
0: Ja, fantastisch, hè? Fantastisch. Nog een topband komt er aan, namelijk Pink Floyd.
2: De band van de maand. Krachtvoer.

Pink Floyd, helemaal aan maaien. Noemers van hun albums. Ze kijken eruit, we noemen van Atom Heart Mother, Njontje Santig. En Njontje Jens Santig kwamen ze mij het album Metal op de merk. En ik daarvan geven we net de titel noemen draaien, want dat noemen we door het volgens mij. Ik wil weer, of je dat, hoe heet het? Ja, ja. Ik vierste lang. Even geen oor noemen van een draaien. Wat een minuut of vijf door het. En wat nooit op single uitgebracht is, maar wat wel redelijk hit, redelijk heeg in je tattoos dit, zeg ik. Namelijk deze, je kent hem misschien wel. Een redelijk instrumentaal noemer ik dit. One of These Days van Pink Floyd's Band van de Mannen.

0: One of these days I'm gonna cut you into little pieces. Dat ben de teksten in noemen ziet het dat nog, Freddy. Mooi, hè?
1: Ik vind het helemaal...
0: Geweldig. Oké. Horen we twee nummers van Pink Floyd weer als band van de mannen hierbij Krachtvoer. Pierre Moanelin hier bij Chris Ria als artiest van Moan. Ik denk, laten we nou eens even een heel mooi nummer van Chris Ria draaien in. En dan kom ik bij dit nummer uit. The Road to Hell Live Part 1 en Part 2 Live at Wembley. Still on a highway, I saw

the desert to the well, you have strayed upon the motor.

0: lekker uptempo. Uffering, The Road to Hell van Chris Rea. Of jou, Luud van Jochenen, ben je wel vertrouwd over de laatste noemer. Maar blow night Jochenen en vooral rustig, want dan komt Freddy bij mijn partij live en kicking. Freddy?
1: Top show, echt weer. Ja? Maar YouTube, maar Simple Minds, maar Roxy Music, maar The Verve. Ach, man, top show, top show.
0: Nou, top show van Freddy Haas nog een urenlang. Wij kunnen eruit mij noemen van Eric Clapton en Mark Knopfler. Die het ode brengen om J.J. Cale en al je noemers op hun album The Breeze van de betreffende man opname halen. Zoals dit noemer, Someday. Wij bedanken je voor het luisteren. Luisteren oren weer bij naar Passie Kracht voor. En dan zeiden wij, wat dit betreft, ontoren keer. Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar uw reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Dwarrensnij van de Moanne om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Muziek uit de regio. Jij stopt Radio Spannenburg.
1: Ik ga

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Toontje om 9 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl vindt alle dagen de laatste nieuwsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlusteren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneum om 4 uur